0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag de afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta supporters. Ook de doelman van de club werd aangevallen. Hij kreeg een beker bier in zijn gezicht en daarop werd de wedstrijd gestaakt. Wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest, werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarop bekogeld met vuurwerk en bier. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar en ook de Green Party won flink. En dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV. En wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam, anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de organisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was het goksyndicaat flop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. De politie in Indonesië denkt dat zij in het buitenland zitten. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Nadat ze waren gesprongen, botsen ze in de lucht op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier. Zij is in levensgevaar. Opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest, werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarop bekogeld met vuurwerk en bier. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. Het wordt dan 13 tot 20 graden. Na het weekend een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam, anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de gokorganisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was volop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. De politie in Indonesië denkt dat zij in het buitenland zitten. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt in de ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Ze waren gesprongen en botsten in de lucht op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier en is in levensgevaar. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen de afgelopen avond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarmee vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta supporters. De wedstrijd werd vervolgens beëindigd. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking en dan wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 6 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt vanochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam, anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de gokorganisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was volop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen kan worden van Tsjechië vanwege rellen de afgelopen avond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta supporters. De wedstrijd werd daarna beëindigd. Slavia stond voor met 3-2. En opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er de afgelopen avond zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarna bekogeld met vuurwerk en bier. Het weer, de dag begint zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen, het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien, maar ook droge periodes en zon. Met 14 graden is het dan een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen op het Canarische eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hantavirus. 3 opvarenden zijn eraan overleden. Zo'n 29 opvarenden gaan straks aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. In Jakarta in Indonesië is een illegale gokorganisatie opgerold die tientallen illegale goksites runde. Bij een inval in het pand werden meer dan 300 mensen aangehouden. De meeste van hen zijn Vietnamezen. De verdachten hadden taken zoals in gewone bedrijven. In Indonesië zijn de afgelopen tijd vaker illegale gokbedrijven opgerold. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen gisteravond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta supporters. De wedstrijd werd daarop beëindigd. Slavia stond toen voor met 3-2. Het weer, eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen. Het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien, maar ook droge periodes en zon. Dan wordt het wel wat frisser met 14 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen bij het Spaanse eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van het schip, dat onder Nederlandse vlag vaart, van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hantavirus. De lokale regering probeerde het schip op het laatste moment toch nog tegen te houden, maar de Spaanse centrale regering dwong het eiland het schip toch toe te laten. De meeste opvarenden gaan straks aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Israël heeft de twee activisten die meevoeren met de Gaza-vloot het land uitgezet, heeft het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. De twee werden gezien als de organisatoren van de Summit Flotilla, een vloot met 150 mensen die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Bij Kreta werden ze tegengehouden. De meeste werden vrij snel vrijgelaten, maar de twee laatste kwamen vanochtend vroeg vrij. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen gisteravond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta-supporters. De wedstrijd werd daarop beëindigd. Slavia stond toen voor met 3-2. Het weer, eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kans op regen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

winter is in koude tijd, in stervenstijd, in tijd van pijn. En de loop van mijn levensverhaal. De ijsvind van mijn wintertijd is erg.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen bij het Spaanse eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van het schip, dat onder Nederlandse vlag vaart, van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hantavirus. De lokale regering probeerde het schip op het laatste moment toch nog tegen te houden, maar de Spaanse centrale regering dwong het eiland het schip toch toe te laten. De meeste opvarenden gaan aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus, en daarna vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Israël heeft de twee activisten die meevoeren met de Gaza-vloot het land uitgezet, heeft het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. De twee werden gezien als de organisatoren van de Summit Flotilla, een vloot met 150 mensen die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Bij Creta werden ze tegengehouden. De meeste kwamen snel vrij. Twee laatste gebeurde dat vanochtend pas. Volgens Israël had een van de twee banden met een terroristische organisatie en hield de ander zich bezig met illegale activiteiten. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Nadat ze waren gesprongen botsten ze in de lucht op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier en is in levensgevaar. Het weer, eerst geregeld zon, later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ja, met deze mooie woorden, dank u voor deze nieuwe morgen, wensen wij u van harte welkom bij uw lokale omroep Elburg. En die wij zijn vanmorgen Jan en Leni van den Berg. En wij vinden het weer fijn dat we samen met u deze zondag mogen gaan beginnen. Wat hebben we op het programma staan voor u? Wel, we beginnen zo dadelijk met wat enkele mooie liederen. En ik heb ook nog natuurlijk gedichten meegenomen. We hebben natuurlijk ook tegen 9:30 weer de kerkdienst. En deze wordt verzorgd door de Elumkerk op het Harde. En de voorganger is de eigen predikant, dominee A.J. Post. Maar zoals gezegd gaan we eerst luisteren naar een paar mooie liederen.

Ja, het gedicht wat ik deze ochtend graag met u wil delen is geschreven door de bekende dichteres Nel Benschop en het heet Ontmoeting. Er is een vreugde die te groot voor woorden een uitweg vindt in woordeloos gebed. Een stroom van dank die buiten alle boorden mijn levensakker onder water zet. Er is een rust die niemand kan verstommeren en een geloof dat geen mens mij ontneemt. De zekerheid dat ik bij u mag horen, dat niets ter wereld mij van u vervreemdt. Er is een haven waar ik in kan landen, een schuilplaats waar ik voor de stormen vlucht, een havenlicht dat altijd fel blijft branden, een ster die schittert aan een zwarte lucht. Want gij staat op elk kruispunt van mijn leven. Gij kent mijn zorgen, voor ik ze u zeg. Ik weet mij door uw engelen omgeven en kom u tegen, Heer, op elke weg.

O Heer, u bent mijn redder. Aan u is alle macht. Met u kan ik steeds verder. Uw vreugde is mijn kracht. O Heer, u wil ik prijzen voor al uw scheppingspracht. U al mijn dank bewijzen. In u, Heer, is mijn kracht. O Heer, ik zal van u zingen. U heeft aan mij gedacht. Van u zijn alle dingen. Uw vreugde is mijn kracht. O Heer, u hebt genade, verlossing aangebracht. U redde van het kwade. In u, Heer, is mijn kracht.

Ja, wandelend over het water mogen wij met hem mee. We zijn nu toegekomen aan de kerkdienst van deze ochtend. En die wordt verzorgd door de Elemkerk op het Harde en de voorganger is dominee A.J. Post. En in deze dienst wordt er een gemeentelid bevestigd als ouderling. De schriftlezing is uit Openbaring 2, de verse 1 tot en met 7. Wij wensen u een hele gezegende dienst.

Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze eredienst waarin voorgaat onze eigen predikant dominee A.J. Post. In het bijzonder heten we de luisteraars van de lokale omroep Elburg en de gasten die ons midden zijn van harte welkom. In deze dienst zal broeder Arie van Dijk in het ambt van ouderling worden bevestigd. De kerkenraad heeft voor u de volgende mededelingen. Een bericht van overlijden. Gisteren zaterdag 9 mei is door de Heer uit dit leven weggenomen de heer Gerrit Strijkert, echtgenoot van Aaltje Strijkert Limburg, Centrumplein 74. Hij zou vandaag de leeftijd van 88 jaar hebben bereikt. De afscheidsdienst wordt vrijdag 15 mei gehouden hier in Elim en begint om 11 uur. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de gemeentelijke begraafplaats aan de Bovenweg. Gelegenheid tot condoleren is voorafgaande aan de rouwdienst van 10 uur tot 10:45. Wij dragen de rouwdragende familie op in de voorbeden. Zieken. Mevrouw Hatop Karzijn, burgemeester Ulco de Vriesweg 36, kwam de afgelopen week weer thuis uit het ziekenhuis. De heer W. Schuurman, Valen Ouwelaan 135, is donderdag 7 mei geopereerd. Zijn rechter onderbeen is geamputeerd. Fanny van Os Akster, Kiezelstraat 31, moet morgen een operatie ondergaan in Isala te Zwolle. Huwelijksjubileum. Het echtpaar van Loo Polender, Hofweg 7, mocht woensdag 6 mei gedenken dat zij 60 jaar getrouwd zijn. Wij feliciteren dit echtpaar samen met de kinderen en de kleinkinderen van harte met dit huwelijksjubileum en wensen hen God zegen toe. Marktdag. De marktdag heeft het mooie bedrag van 6.152 euro en 50 centen opgebracht. Het was gisteren een zeer geslaagde en een zonnige dag. En bij deze alle vrijwilligers heel hartelijk dank. De collecte in deze dienst is, de eerste collecte is bestemd voor de eredienst. De tweede collecte is bestemd voor de stichting de Bible Legio. En de derde collecte is bestemd voor het groot onderhoud van de pastorie. Als voorzang zingen we lied 469, de versen 1, 2 en 3 uit Weerklank. En de leerpsalm 77, vers 8. En de kerkenraad wenst u en allen die met ons verbonden zijn een gezegende dienst.

Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw is tot in eeuwigheid en niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade en vrede zijn er voor u en voor jou van God onze Vader, van Jezus Christus zijn Zoon onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen gaan zingen uit de bundel Weerklanklied 281. Heer, wij zijn bijeengekomen, mensen overal vandaan. Alle vier de verzen van lied 281.

Ik weet niet hoe het u of jou vergaat met het zingen van dit lied, maar ik voel me hierin echt in meegenomen. Zo aan het begin van deze dienst, deze melodie, deze woorden. Wat is het goed om hier op deze plek te zijn? In het licht van Christus, de opgestane Here, de blinkende morgenster. Wat is het goed om op deze plek te zijn waar de genade, de liefde van de Here ervaren mag worden. Er is genade en vergeving en hier komen wij in de ruimte. Wij luisteren nu naar Gods geboden en zingen daarna Psalm 119, vers 1 en vers 15. Straks in de schriftlezing en in de preek horen wij dat Christus wandelt door de gemeente. En dat woord wandelen komt ook in Psalm 119 terug. Wij mogen wandelen, we worden opgeroepen om op de weg van Gods woord en zijn geboden te wandelen. Psalm 119, vers 1 en 15. Nadat wij ons leven hebben gelegd naast Gods woord, naast zijn geboden en naast het leven van Jezus, die in volkomen gehoorzaamheid en toewijding aan zijn hemelse Vader deze geboden heeft nageleefd. Toen sprak de Heere al deze woorden tot zijn uitverkoren volk Israël en wij luisteren in verbondenheid met Israël mee naar deze woorden als christelijke gemeente. De Heere zei, ik ben de Heere uw God die u uit Egypte uit het slavenhuis hebt uitgeleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog van wat onder op de aarde is, nog van wat in de wateren onder de aarde is. U zult zich voor hen niet neerbuigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, niet zinloos, niet ondoordacht gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk aan de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, en ook de zee en alles wat daarin is. En hij rust op de 7e dag, en daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde.

Kennedy. Eer uw vader. En op deze moederdag met nadruk. En ook eer uw moeder. Opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geven zal. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken, geen overspel plegen. U zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En onze Heer Jezus Christus heeft dit samengevat in het dubbele liefdesgebod. En hij heeft ons voorgehouden en geleerd. U zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit. U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de gehele wet en de profeten. Amen.

Laten we samen bidden. Ik stel voor dat we ook voorbeden doen. Dan kan ik het eindgebed, het dankgebed, doen met het formuliergebed... wat we vinden in het formulier om ambtsdragers te bevestigen. Daarom nu ook de voorbeden. Laten we samen bidden. Heere onze God, Vader, Zoon en Heilige Geest. U komt toe, lofprijzing, dankzegging en aanbidding. U bent de eerste en de laatste, de schepper en onderhouder van het leven. U, Heer Jezus, Zoon van God, bent degene op wie de gemeente gefundeerd is. U bent het die haar beschermt en zegent, voor haar bidt. En u, Heilige Geest, u bent aan de gemeente gegeven om haar te leiden in de waarheid. Drie enige God, wij prijzen u. En we komen tot u om u te danken voor wie u bent, voor uw beloften, voor uw werk en inspanning, ook voor ons. Heere, u ziet het, hoe wij samen gemeente zijn. En we zijn dankbaar allereerst voor al het goede wat u geeft. Dat zondag aan zondag het evangelie mag klinken. Dat uw woord ook door de week open gaat in de gezinnen, thuis, of we nu samen zijn of alleen. Op kringen, bij de zondagsschool en bij zoveel andere momenten. En u kent het. Want u hebt het zelf ook in mensenharten gelegd. Het verlangen om u beter te kennen. Het verlangen bij mensen, ook bij ons, om duidelijk te hebben welke weg u wijst door het leven. De weg die wij te gaan hebben. Achter Jezus aan. U weet het. Van onze inspanning. Om navolger, kruisdrager achter Jezus aan te zijn. U weet het. Van de volharding die u ons geeft. Want dat is een werk van uw geest. Heer, en wij danken u daarvoor. Dat u zo werkt. In de kerk, ook in onze gemeente. En tegelijkertijd, heren, brengt ons dat ook tot verootmoediging. Want het is aan onze kant zo gebrekkig. U wandelt, Heere Jezus, als het hoofd der gemeente door de gemeenten heen. En u ziet het. Onze werken, onze inspanning, onze volharding. Maar u weet ook onze tekorten, onze zonden, onze lauwheid, onze struikelingen. En dat brengen we bij u. We brengen het in uw licht. Heren, als wij staan, getrokken worden in uw nabijheid, komen onze tekorten, onze fouten, onze zonden aan het licht. Maar tegelijkertijd is dat ook onze hoop. Ons hou vast. Het komt in uw licht. Het licht van Christus, de gekruisigde en opgestaande Heere. U toont in hem, aan ons, aan de wereld, uw welbehagen. En dat u er geen behagen in hebt, dat ook maar één zondaar verloren gaat. Maar u wilt de zonden vergeven. U wilt mensen weer aannemen als uw kinderen. En u wilt uw kinderen ook sterken door uw woord en geest. En door sacrament om de weg verder te gaan. Om eens bij u, in uw nabijheid, in het paradijs, uit te komen. Heer, en daarom bidden we om vergeving. Was ons in het bloed van Jezus. Sterk ons opnieuw met uw Heilige Geest. Zodat wij kunnen gaan op de weg van kruisdragen en navolging. Vul ons met uw geest, zodat wij van harte bereid en gewillig zijn om dienstbaar te zijn aan u en aan uw Koninkrijk. Heer, we zijn dankbaar dat we op deze dag een ambtsdrager mogen bevestigen. Dat u ook in het hart van broeder Arie van Dijk het verlangen hebt gelegd. Om zijn jawoord te geven aan u opnieuw, maar ook aan uw dienst als ouderling. Dank u wel daarvoor. En wilt u hem ook nabij zijn? Want wat we als gemeente nodig hebben, heeft hij ook persoonlijk telkens weer nodig. Hebben we allemaal ook als ambtsdragers nodig. Dat is de vervulling. Met uw Heilige Geest en de vrede van Christus die alle verstand te boven gaat.
Heere, geef ook aan het geheel van de kerkenraad telkens weer opnieuw uw geest, opdat er wijsheid en inzicht zal zijn in wat het hart van het evangelie is, welke bedreigingen er zijn die de gemeenteleden af kunnen trekken van de eerste liefde, de liefde van u. Geef ook in de kerkenraad zo wijsheid, inzicht om standvastig te zijn, om te waken dat het evangelie blijft klinken in al zijn waarheid, in al zijn scherpte, in al zijn rijkdom. Want zo wordt de gemeente gebouwd, maar nog veel belangrijker, zo wordt uw naam geëerd. Heer, en zo bidden we om uw zegen. Voor deze dienst, wees met een ieder van ons hier in dit kerkgebouw. We zijn met velen in de kerk, dank u daarvoor. We bidden ook voor de kinderen van de zondagsschool, die nu nog een eigen bijeenkomst hebben en straks ook in ons midden zullen komen. Zegen ook hen. We bidden voor de kinderen bij de oppas. We bidden voor gemeenteleden die met de livestream met ons meeluisteren. En ook voor hen die via de lokale omroep met ons verbonden zijn. Breid uw rijk uit. Breek het rijk van Satan af. En verheerlijk uw naam. En zegen ons met uw liefde, uw verzoening, uw vrede. We doen voorbeden. En we dragen vreugde en verdriet van de gemeente aan u op. We doen voorbeden voor de familie Strijkert. In verband met het overlijden, het ontslapen van de heer Gerrit Strijkert gisteren. Ontslapen. Overleden, over het lijden heen. Zijn gezondheid ging de laatste weken snel achteruit. En nu, op de dag voor zijn verjaardag, is hij ontslapen. Maar wat mag het dan een bijzondere dag zijn, ook vandaag. Dat we het mogen weten. Dat hij in uw gloria is. In uw aanwezigheid. Heren, wij bidden voor mevrouw Ali Strijkert Limburg. Voor het gezin wat liefdevol om haar heen staat. En ook liefdevol om de heer Gerrit Strijkert heen stond de afgelopen weken. We danken u voor uw trouw en liefde die u groot hebt gemaakt ook in dit geslacht. En we bidden er ook om. Wilt u mevrouw Strijkert en haar gezin vasthouden. Hen vertroosten in deze dagen van afscheid nemen. En hen nabij zijn. Dat ze mogen zien op Jezus. We leven toe naar de hemelvaartsdag. Hij heeft voor ons de weg gebaand. Hij zit op de troon. Hij heeft ons een weg geopend die eindigt bij u, bij de troon van God. En dat hun ogen, hun hart daarop gericht zullen zijn, dwars door alle tranen en verdriet heen. Heren, we bidden voor anderen die geconfronteerd werden met rouw en verdriet. En misschien juist op een dag als vandaag, als het moederdag is, komt dat ook weer naar boven. Heren, geef uw troost. We bidden sowieso voor een ieder die het moeilijk heeft. Er kan zoveel gebeuren ook in het leven, ook in het leven van de gemeente. En dat roept emoties op. Als het dan gaat over moederdag, dan zijn er ook mensen die misschien wel de kinderwens hebben of hadden, maar daar niet mee gezegend zijn. Of mensen die geen moeder meer hebben. En zoveel andere situaties, heren, ook dat dragen we aan u op. We doen voorbeden voor de zieken van de gemeente. We zijn dankbaar dat mevrouw Top weer thuis kwam uit het ziekenhuis. Ze was zelfs gisteren alweer even op de rommelmarkt. Dank u dat het weer wat beter mag gaan, maar ze beseft dat haar leven broos en kwetsbaar is. Dat er ook zomaar wat kan gebeuren. En dat zij ook weet, ja, dan kan ook voor mij het aardse leven ten einde zijn. Maar we danken u dat ook zij dan mag weten dat zij geborgen is bij u. We bidden voor de heer Wim Schuurman. Nu hij een ingrijpende operatie toch ook wel weer vrij onverwachts moest ondergaan. Zijn rechter onderbeen werd geamputeerd. Heren, dat de wond verder goed mag herstellen, maar dat hij ook weer wegen zal vinden om verder te kunnen. Heer, hij verblijft al zo lang in het ziekenhuis. Wilt u hem troosten en nabij zijn? Moed en kracht geven. We bidden voor Fanny van Os, die morgen een ingrijpende operatie zal ondergaan. Enerzijds zijn we dankbaar voor dat de operatie plaats kan vinden na kuren die zij heeft moeten ondergaan. Kuren die gelukkig goed effect hebben gehad. En we hopen zo dat de operatie morgen doorgang kan hebben en dat hij ook goed mag verlopen. We leggen het in uw handen. Wees Fanny en Albert en ook hun gezin zeer nabij. We bidden voor Dia Bos. En we
dragen haar ook aan u op. U weet wat er bij haar speelt. Heere, dat zij zelf ook mag weten in de weg die ze moet gaan, dat u bij haar bent. Heere, ze vindt het heel fijn als er meeleven is vanuit de gemeente. En daarom bidden we ook voor haar. En dat zij dat ook zo mag ervaren. Dat ze ook echt niet alleen bij de gemeente hoort, maar dat ze bovenal ook mag weten dat ze bij u hoort. En dat u als de goede herder ook voor dit schaapje van de kudde zorgt. We zijn dankbaar met het echtpaar van Lopolinder dat zij in de afgelopen weken 60-jarig huwelijksjubileum mochten gedenken en vieren. Ze hebben veel betekend voor familie om hen heen en ook voor onze kerkelijke gemeente. Dank u wel daarvoor. U hebt hen ook gespaard en gedragen, ook in de afgelopen jaren. Er is heel wat gepasseerd, ook wat betreft hun gezondheid. Heere, wilt u uw woord in hun hart en leven telkens opnieuw zegenen en vruchtbaar laten zijn. En dat zij het ook mogen weten, dat ze niet te vergeefs hun vertrouwen op u stellen. Heere, wijs hen de weg verder door het leven. En toon uw trouw ook door de generaties heen. Heere, we bidden voor alle jongeren die examens moeten doen. Wilt u hen wijsheid, inzicht, rust, goede concentratie geven. En geef ook dat er bij die jongeren het verlangen is om de weg te gaan die u hen wijst. Ze moeten keuzes maken, hebben keuzes gemaakt ook over een vervolg, nog een studie of misschien aan het werk gaan. Heere, dat ook de jongeren het zichzelf afvragen en biddend aan u voorleggen. Heere, wat is de weg die u wilt dat ik gaan zal? Heere, zo hebben we heel veel te bidden. Zegen ook het geld wat we aan deze dienst inzamelen. Wees in ons midden. En laat het een dienst zijn die tot zegen is van een ieder van ons, maar bovenal tot eer van u. Zo bidden wij, uit genade, in Jezus' naam. Amen. Ik wil met u en jullie lezen Openbaring 2, vers 1 tot en met 7. Openbaring 2, vers 1 tot en met 7.

Ik heb deze preek voor mijn vakantie reeds voorbereid. En ik was er al ver gevorderd mee. En toen zag ik dat zondag 26 april in de avonddienst een collega predikant over dezelfde tekst zou gaan preken. En toen dacht ik nog, zal ik hem bellen, collega Van Zanden? Maar ik dacht, nee, het wordt toch een heel andere preek, omdat dit bevestiging ambtsdragers is. Dus u weet het, voor zover u erbij was een paar weken geleden, ook toen werd deze tekst gelezen. Openbaring 2, vers 1 tot en met 7. Dan lezen wij het heilige woord van onze God als volgt. Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze. Dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die te midden van de zeven gouden kandelaren wandelt. Ik ken uw werken, uw inspanning en uw volharding. En weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen. En dat u hen op de proef hebt gesteld, die van zichzelf zeggen dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn. En dat u hebt ontdekt dat zij leugenaars zijn. En u hebt moeilijkheden verdragen en volharding getoond. Om mijn naam hebt u zich ingespannen en u bent niet moe geworden. Maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen en bekeer u en doe de eerste werken. Maar zo niet, dan kom ik spoedig bij u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen als u zich niet bekeert. Maar dit hebt u voor, dat u de werken van de Nicolaïten haat, die ook ik haat. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Wie overwint, hem zal ik te eten geven van de boom des levens, die midden in het paradijs van God staat. Zalig ben je als je het woord van God hoort en bewaart in je hart. Halleluja. Wij gaan in antwoord op de schriftlezing ter voorbereiding op de verkondiging zingen van Psalm 16, dat is een paaspsalm. We zingen vers 4 en vers 6 over God die ons de weg wijst door het leven heen. We stellen hem telkens weer voor ogen. Het gaat ook over de rechterhand die nooit onze val zal verdogen. Die rechterhand, daar lazen we ook over in Openbaring 2, dat Christus de gemeente in zijn rechterhand houdt. En het bevat ook een gebed om leiding. En dat leek me ook heel gepast in deze dienst van bevestiging nieuwe ambtsdrager. Psalm 16, vers 4 en 6.

Na de verkondiging van het evangelie zingen wij Psalm 86, vers 6. Psalm 86, vers 6 naar de preek. Gemeente van onze Heere Jezus Christus. We behandelen de eerste van 7 brieven die geschreven werden aan even zoveel gemeenten in Klein-Azië. Van Efeze tot Laodicea. Er waren meer gemeenten. Dat weten we. Denk aan Troas, Colosse, je kan anderen noemen. Maar deze 7 zijn uitgekozen. Want ze vormen een dwarsdoorsnee van heel de kerk. En die brieven stippen allerlei thema's en onderwerpen aan. Het gaat over zonden, gevaren zoals vervolging of valse leer. Het gaat in de brieven over lauwheid, dan wel over volharding van de gelovigen. En het geheel van deze brieven, van deze 7 brieven, vormen een spiegel voor de kerk de eeuwen door. Dus ook voor ons. Een mooi detail, wat ik gelijk aan het begin wil aanwijzen, vinden we in vers 1. Kijk maar mee. Iedere brief begint met een beschrijving van wie Jezus Christus is. En in de brief aan Efeze staat over Jezus: Hij houdt de 7 sterren in zijn rechterhand. Zo'n mooi detail. Dat betekent dat Christus de 7 gemeenten, het geheel van de kerk, vasthoudt in zijn rechterhand. Maar het zijn niet alleen de gemeenten die hij vasthoudt, ook de 7 sterren. Dat is, denk ik, de leiding van de gemeente. Ze zijn verantwoordelijk voor de gemeente. Ook zij mogen zich veilig weten in zijn hand. Kijk, voor een nieuwe ouderling geldt: je wordt door de gemeente gekozen, door de kerkenraad benoemd. De kerkenraad is verantwoordelijk voor de zielen van de gemeenteleden. Maar de diepere geestelijke werkelijkheid daarachter is, dat is dat Christus draagt en vasthoudt. En zijn nabijheid geeft moed. Ambtsdragers, maar ook gelovigen hier op het harde. We staan er niet alleen voor. Christus houdt ons vast. Hij draagt, ook door de diepten heen. En wat kan ons uit zijn hand rukken? En hoe goed heb je het onder zijn zegenende handen? Het is de taak van de leiding van de gemeente om telkens weer Christus centraal te stellen. Hij is en moet blijven het middelpunt van ons verlangen. Maar hoe doe je dat als ouderling bijvoorbeeld? Nou ja, waken over de inhoud van de prediking. Op huisbezoeken samen spreken over Jezus Christus en wat zijn verlossingswerk betekent voor ons. In gebed de gemeente biddend in zijn handen leggen. Nog een detail wat mij dan opvalt en wat denk ik ook belangrijk is, is het woord wandelen. Het laatste woord van vers 1. Ziet u het staan? Zo'n detail. Ik wijs er graag even op. Er staat: Christus wandelt tussen de 7 gouden kandelaren. Hij beziet het werk niet alleen maar van bovenaf, want hij is de verhoogde Heer in de hemel. Maar hij beziet het niet alleen maar van bovenaf, maar hij wandelt er tussendoor. Hij regeert niet alleen de kerk vanuit de hemel, maar is midden in de gemeente aanwezig.
Hij wandelt daardoorheen voor inspectie, voor zorg, voor contact. Christus staat niet op afstand van de kerk. En de gemeente staat ook niet op zichzelf, een losdrijvend eilandje of zo. Nee, het is veel meer. En ik denk even aan de week toen ik hiermee bezig was, aan de grote brand op het defensieterrein. Het is als met de brandweermensen die de heidebrand blussen en de commandant die bij hen is. En niet op grote afstand de boel aanstuurt. Nou, zo is Christus bij zijn gemeente. Hij wandelt ertussen. De gemeente wordt dus ook niet aan haar lot overgelaten. Nou, zo mogen we ook naar onze gemeente Elim kijken. We zijn geen losstaande gemeente. Nee, we zijn deel van de kerk van Christus. En Christus is in zijn kerk aanwezig. Hij is erop betrokken. Hij onderzoekt en leidt haar. Hij wandelt tussen zijn gemeenten. Ja, het staat er. Christus wandelt te midden van de 7 gouden kandelaren. De kerk wordt vergeleken met een kandelaar. De kerk is geen mensenwerk. Ze is een kandelaar. Ze verspreidt het licht van Christus. Ze dankt haar voortbestaan aan Jezus, die het licht der wereld is. Hij is aanwezig in zijn kerk. De kerk mag leven in het licht van God, het licht van de opgestane Here, en zijn licht verspreiden in de wereld. Dat is onze taak en roeping. Iets over de achtergrond van dit beeld. Dat Christus wandelt tussen de gemeenten, die hier kandelaren worden genoemd. Iets over de achtergrond, want het is een oud-testamentisch beeld. Vroeger, in de tempel, wandelde een priester door het heiligdom. En hij controleerde dan bijvoorbeeld de lampen. Hij vulde olie bij, reinigde de lampenstandaard. Dat was zijn taak. Denk aan Aaron en zijn zonen bijvoorbeeld. Exodus 27, vers 20 en 21. De priesters moesten olie telkens meenemen om een lamp voortdurend te laten branden in de tent van de ontmoeting. Nou ja, ik kijk even naar jou, Ari, broeder van Dijk. Voor een oudeling die bevestigd wordt, is dit een bemoedigende gedachte. Je werkt mee aan het onderhoud dat Christus zelf verricht. Maar wat voor een ouderling geldt, geldt in wezen, denk ik, voor heel de gemeente. Geldt voor ons allen. Het is de roeping, niet alleen van ouderlingen, van kerkenraadsleden, maar van iedere gelovige, om je enerzijds te richten op de Here die in ons midden wandelt. Om je te stellen in zijn licht. En anderzijds is het onze roeping om als een kandelaar zijn licht te verspreiden in de wereld. Om voor de mensen een baken van licht te zijn. U bent het licht der wereld, zei Jezus. Nou, dan is het ook een vraag. Staat Jezus centraal in jouw leven? En wil je zijn licht verspreiden? En anderen ook bij hem brengen? Geef er eens voor jezelf in de stilte voor Gods aangezicht een antwoord op. Wil je in zijn licht wandelen en zijn licht verspreiden in de wereld? Christus wandelt door de gemeente en inspecteert haar. Hij kent haar werken, staat er in vers 2. Ik ken uw werken, uw inspanning en uw volharding. Mooi is dat. Christus ziet het werk wat verzet wordt. Mensen verlangen daar denk ik ook naar, dat hun inspanning gezien wordt. Voor je werk bij je werkgever ontvang je loon. Maar woorden van waardering doen er ook toe. Dat herken je toch? Dat als je baas een keer zegt, dank je wel voor je inspanning. Ik heb gezien wat je gedaan hebt, dat waardeer ik. Nou, wanneer je zoiets hoort, krijg je nieuw enthousiasme. En wanneer je het nooit hoort van je baas,
van je leidinggevende ga je misschien wel denken, waar doe ik het eigenlijk voor? Nou, zo ziet Christus wat er voor werk in de gemeente van Efeze verzet wordt. En het eerste wat Christus dan laat opschrijven is een woord van waardering. Hij prijst de gemeente vanwege hun trouw en hun volharding. Dat is, ze tonen ruggengraat en standvastigheid. Ze blijven uit liefde voor Jezus trouw aan zijn onderwijs en leer. Ze hebben liefde voor de naam van Jezus Christus. En ze doen wat betreft het onderwijs van Jezus geen water bij de wijn zoals de Nicolaïten dat wel doen. De gelovigen in Efeze kunnen, zo staat er in vers 2 bij, slechte mensen niet verdragen. Nou, waarom prijst Christus de gelovigen? Ze hebben liefde tot hem. Ze hebben liefde tot Christus. Ze ontmaskeren valse apostelen. En ze zijn er scherp op. Wat houdt ons dicht bij Christus, die onze redder is? En wat drijft ons bij hem vandaan? Nou, die mensen die hen bij Christus vandaan trekken, kunnen ze niet verdragen. Ze zijn trouw aan Jezus' naam. En Christus prijst hen daarvoor. Hij ziet het, die inspanning, dat werk, die trouw en standvastigheid. Nou, dat passen we ook toe, denk ik dan maar, op Elim, op onze gemeente. Christus ziet onze werken. Hij ziet onze trouwe inspanning en volharding. En ja, wat zijn er veel mensen die trouwen met volharding uit liefde voor Christus, kerk en voor zijn gemeente zich inzetten voor onze gemeente. Veel werk wordt er verzet voor onze gemeente. Voor de schermen en achter de schermen. Het wordt niet altijd gezien door een groot deel van de gemeente. Maar wat wordt er een werk verzet? Een woord van waardering is dan op zijn plek. Mooi bijvoorbeeld hoe er in de afgelopen weken is gewerkt aan de hoofdingang. Nou, laten we hopen dat we volgende week met z'n allen door de hoofdingang naar binnen kunnen gaan. Het resultaat is al zichtbaar voor iedereen. Er moet nog wat gevoegd worden, wat uitharden en dan is het klaar. En wat is er vrijwillig? Een werk verzet door allerlei mensen. Maar ik denk ook aan die vrijwilliger die door weer en wind de elimbode brengt en bezorgt. Ik denk aan die persoon die zich trouw inspant voor vereniging of club. Iemand die zich bezighoudt met administratie of financiën van de kerk. En dan ben je daarmee bezig op een doordeweekse avond. Bijna niemand ziet het. Maar je doet het wel omdat Christus het middelpunt van je verlangen is. Omdat je wil dat de gemeente gebouwd wordt. Nou ja, bedenk dan, alles wat uit liefde tot Christus gedaan wordt, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. En hij merkt het op. Maar laten wij, dan ga ik nog weer een stapje verder, laten wij, net als de gelovigen in Efeze, oh ja, ik moet natuurlijk ook nog noemen, hoe kan ik dat nou over het hoofd zien? Maar ja, dat had ik 2 weken geleden natuurlijk al opgeschreven, deze preek. Al die inspanning voor de rommelmarkt van gisteren, natuurlijk. Zo mooi. Ik moest even denken aan dat Bijbelse beeld van de mieren die geen leider hebben. En toch verzetten ze bergen met werk. Nou, dat was het de afgelopen dagen ook. Zoveel mensen die zich hebben ingespannen. En wat een mooi resultaat. Nou, mijn waardering daarvoor. Dank. Wat een mooie opbrengst. Maar dan natuurlijk ook die diepere geestelijke laag erachter. Laten wij, Elim, net als de gelovigen in Efeze, trouw zijn aan Jezus' naam. Werkelijk, want daar gaat het om. Trouw zijn aan de belijdenis dat Christus de Heer is. De enige middelaar tussen God en de mens. Dat wij slechts verzoend worden met God door zijn bloed. De cultuur om ons heen zet ons onder druk. Het is niet alleen maar de cultuur buiten de kerk. Ook binnen de kerk heb je allerlei stromingen. Er zijn veel valse apostelen. Noem het allerlei leringen. De oproep is om op Christus te blijven zien. Om hem goed en beter te leren kennen.
En laten we bidden om geestelijk, om helder, om scherp onderscheidingsvermogen. Laten we vals onderwijs beproeven, leugens ontmaskeren en standvastig zijn over het algemeen ontwijfelbaar christelijke geloof. Dat we er zelf van leven en ook overleveren aan nieuwe generaties. Dat we weigeren om compromissen te sluiten met de wereld die van Christus niet wil weten. En dan kijk ik ook even weer naar de ouderlingen, omdat we een nieuwe ouderling vandaag ontvangen. Wanneer we hierin volharden, is dat denk ik ook een vorm van aanbidding van Christus. Want we zetten Hem immers centraal. We zijn trouw aan de Heer, ondanks teleurstellingen, beproevingen en tegenslagen. En dan zijn we ook een voorbeeld voor de gemeente. Nou ja, maar dan komt ook de schok. Ik leg de vinger bij vers 4. De brief gaat verder, vers 4. Jezus Christus laat opschrijven in de brief aan de gemeente van Efeze: ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Er staat gelukkig niet: jullie hebben geen liefde meer. En Jezus zegt niet na zijn wandeling door de gemeente van Efeze: jullie zijn liefdeloos. Maar Jezus laat wel opschrijven: jullie hebben je eerste liefde verlaten. De vurigheid, de passie, de bewogenheid, de hartstocht voor God. Maar ook de liefde en de bewogenheid voor elkaar en voor de medemens. Het is bekoeld bij de mensen daar in Efeze. Bewust of geleidelijk is de liefde losgelaten. Er is niet meer dezelfde warmte en toewijding als in het begin. Blijkbaar heeft die strijd met mensen die zeggen dat ze apostelen zijn, maar leugenaars blijken te zijn, de liefde laten verflauwen. De strijd van de mensen, de gelovigen daar in Efeze, de strijd tegen valse leer, heeft ergens misschien wel hun hart hard gemaakt. In de korte verklaring legt Grijdanus het zo uit: in de strijd voor de waarheid is de liefde niet meegegroeid. In de strijd voor de waarheid is de liefde niet meegegroeid. Nee, ze zijn niet zoals de Nicolaïten. We weten niet precies wat ze zijn, maar sommigen denken ook dat ze losbandig leven leiden, de Nicolaïten. Nee, zo zijn ze in Efeze niet. Of wereldgelijkvormig. Ze zijn in Efeze trouw gebleven aan de leer en aan het onderwijs. Maar ze zijn in alles minder hartelijk. Minder bewogen, minder liefdevol geworden. Minder liefde tot Christus, minder liefde tot elkaar, minder liefde tot mensen die niet geloven. Waar waarheid zonder liefde verdedigd wordt, wordt de gemeente kil en koud. En dat weten we maar al te goed. Want het gebeurt dat de waarheid, dan gaat het over rechtzinnigheid en stand, maar het wordt zonder liefde gedaan. Nou, wanneer dat gebeurt, dan wordt het in een gemeente kil en koud. Dat kan blijkbaar gebeuren. In het Oude Testament gebeurde het ook al. Toen klonk het ook al, bijvoorbeeld in Jeremia 2. Ook toen het verwijt: Israël verlaat de liefde van haar jeugd. Nou, dat moet ons aan het denken zetten. Het gaat in dit vers over minder toewijding aan God en aan Jezus. Waar de liefde tussen God en mensen, dat is de verticale lijn, wanneer de liefde tussen God en mensen minder wordt, en dat is niet omdat Gods liefde minder wordt, maar omdat wij daar ons niet op richten en de liefde beantwoorden met wederliefde. Maar waar de liefde tussen God en mensen minder wordt, wordt dat ook zichtbaar hoe je als gelovige met elkaar en met anderen omgaat. Een kerk kan vol activiteiten zijn en toch heel kil zijn. Je kan er als gemeentelid er prat op gaan dat je lid bent van een bijbelgetrouwe gemeente, maar ondertussen geen liefde tonen aan de mensen die God op je pad plaatst. Je kan als ouderling de waarheid verdedigen, maar zonder de liefde. Nou, dat doet de gemeente dan geen goed.
Daarom stel ik de vraag maar aan ons allen en ook aan mezelf natuurlijk. Hoe staat het ervoor met de liefde tot God en de liefde tot elkaar en tot zij die Christus nog niet kennen? Is er bewogenheid met mensen? En wat zou de Heere Jezus Christus op laten schrijven over de liefde als hij een wandeling maakt door het harde? Nou, ik denk dat hij mooie dingen zal opmerken. Maar ik denk ook dat Jezus er niet voor terug zal deinzen om verbeterpunten aan te wijzen en ook de vinger op de zere plek te leggen. Het gaat erom dat ons kerk zijn door liefde gedragen wordt. Dat als je zelf genade hebt ontvangen en weet van kwijtschelding van je schuld, dat maakt je toch ook bewogen en mild naar een ander toe. Kan toch niet anders? En zo niet, dan zal de kandelaar worden weggenomen. Kan die kandelaar worden weggehaald? Dat is een reële waarschuwing van Jezus. Zonder liefde verliezen we als kerk onze identiteit, ons bestaansrecht. En daarom, hoe zit dat bij u, bij jou en bij mij? Nou, beste jongeren, niet om jullie er nou een bijzonder uit te pikken of zoiets, maar mag ik het aan jullie rechtstreeks vragen? En de rest hoort het natuurlijk ook. Wil jij je hart geven aan het liefhebben van God? Van de broeders en de zusters? En van de mensen die God op jouw levenspad zet? Neem het jezelf bijvoorbeeld voor, beste jongeren. Ik wil vanuit de liefde van God leven. Een tijdje geleden was ik op de Alpha-cursus, een avond te gast. En toen zei iemand dat tegen mij. Ik snap nog lang niet alles, maar deze keuze heb ik gemaakt. Ik wil leven in het licht van Jezus. Nou, ik stel dezelfde vraag aan jou. Wil jij je leven leven vanuit de liefde van en tot God? Zeg het bijvoorbeeld iedere dag in je ochtendgebed, beste jongeren. Heere, deze dag krijg ik van u. Hoe wilt u dat ik vandaag leef? Help me om mijn familie, om collega's, schoolvrienden, maar bovenal u lief te hebben. Nou, bij de gemeente van Efeze is de eerste liefde bekoeld. Maar Christus biedt aan de gemeente van Efeze een weg terug. We zijn bij vers 5. Christus laat opschrijven aan de gemeente van Efeze: bedenk dan van welke hoogte u gevallen bent. Bekeer u. En doe de eerste werken. Bedenk. Dat is het eerste werkwoord. Denk terug aan de vroegere liefde. Besef hoe ver je hiervan bent afgeweken. Erken dat de huidige toestand een achteruitgang is. En bekeer je. Keer om. Doe het anders. Toon spijt over die verharding. En wend je weer tot Christus. Laat de liefde weer ontvlammen. En doe de eerste werken. Dat is ook het bewijs van echte bekering. Dat je weer uit liefde voor en God gaat leven. Het wordt zichtbaar in het leven van alle dag dat je God en je naaste weer wilt liefhebben. Maar wat Christus zegt en spreekt tot de gemeente in Efeze, dat klinkt ook hier en nu in deze eredienst. Als je nu hebt geconstateerd dat de liefde bekoeld is, wat ga je dan aan doen? Wat ga jij er dan aan doen en ik? Wat zou je dus vanmiddag, morgen, de komende week, wat zou je dan anders en beter kunnen doen? Bedenk. Bekeer. Doe. Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tot de gemeenten meervoud zegt. De boodschap uit de brieven aan Efeze blijft zijn waarde behouden. Christus eindigt met een heerlijke belofte. Wie overwint, hem zal ik te eten geven van de boom des levens die midden in het paradijs van God staat. Christus belooft leven. Hij belooft vreugde. Hij belooft gemeenschap met God. Wie de weg van de eerste liefde gaat, bevindt zich op de weg tot het eeuwige leven. Dan is
Ambtsdragen zijn geen last, maar iets vreugdevols. Je dient met het paradijs, het eeuwige leven in het vooruitzicht. Het paradijs met de boom des levens. De toegang tot die boom werd ontsloten naar de zondeval. Werd gesloten naar de zondeval, Genesis 3. Door Jezus wordt de toegang weer ontsloten. Er wordt wel eens gezegd, het kruishout is van hetzelfde hout als van de boom des levens. Door Christus en zijn verdiensten op het kruis van Golgotha wordt de weg tot God ontsloten en is de toegang tot het paradijs weer open. Open en vrij, de boom des levens. Het staat symbool voor het leven in de nabijheid met God. Leven in zijn nabijheid, ongestoord. Wat zal dat zijn? Wie overwint, dat is wie trouw blijft aan Jezus, zal met hem overwinnen. Wat een aanmoediging om hier en nu in en vanuit de liefde van God te leven en te blijven leven. Wie in zijn liefde blijft, wie wandelt met Jezus, zal eten van de boom des levens in het paradijs met God. Halleluja. Amen.

Daar worden we nou blij van. Dat jullie als kinderen ook in de kerk zijn. Fijn dat je er bent. Jullie komen precies op tijd. Dat zullen de juffen wel hebben getimed. Zo. Want die man daar op het hoekje van de voorste bank waar jullie tegenaan kijken, dat is meneer Van Dijk. Die zit normaal altijd daar helemaal achteraan, hè, bovenaan bij het orgel. Hij is organist van onze gemeente, dat vinden we ook heel fijn. Maar hij mag ook worden bevestigd als ouderling in de gemeente. En op je werkblad, dat hebben jullie niet, maar de andere kinderen wel, staat ook die vraag. Vandaag wordt er een nieuwe ambtsdrager bevestigd. Wat betekent dat? Nou, Arie van Dijk wordt bevestigd als ouderling. En een ouderling zit in de kerkenraad, mag op huisbezoek gaan, helpt de predikant bij allerlei werkzaamheden, bijvoorbeeld bij de diensten, de zondagse diensten, maar ook trouw- en rouwdiensten. En dat is heel mooi werk, want hij mag samen met de andere ouderlingen aan mensen vragen, namens de Heer Jezus, hoe gaat het nou met jou? En hij mag namens de Heer Jezus voor mensen bidden. En dat is zo mooi om te doen. Nou, wat betekent het dat er een nieuwe ambtsdrager bevestigd wordt? Dat er iemand weer komt die namens Christus de mensen wil dienen en liefhebben. En dat kun je ook, dat is de vierde vraag, aan de ambtsdragers toebidden. En wil je dat ook doen, beste kinderen? Dat je bidt voor mij als dominee, maar ook voor de ouderlingen, de diakenen. En dat ze vol van de liefde en genade van Jezus zullen zijn. Wilt u ze zegenen? Goed. Wat betreft het formulier, ik heb niet het hele formulier uitgekozen. Normaal lezen we formulier om ambtsdragers te bevestigen. Dat vat een hele uitleg en een passage voor ouderlingen, voor diakenen, voor ouderlingenkerkrentmeesters. Ik heb het ingekort, ook omwille van de tijd. En ik lees die passages die slaan op het bevestigen van een ouderling. U kunt meelezen op het scherm. Geliefden in onze Heere Jezus Christus, u weet dat wij u verschillende keren de naam van broeder Arie van Dijk bekend hebben gemaakt, die gekozen is tot het ambt van ouderling of diaken, ouderling dus in deze gemeente. De reden daarvan was om te vernemen dat iemand iets zou inbrengen waardoor hij niet in het ambt bevestigd zou mogen worden.

omvat ook vermanen van hen die zich onstichtelijk gedragen. Zoveel mogelijk voorkomen dat de sacramenten ontheiligd worden. Christelijke tucht oefenen over hen die geen berouw tonen. En hen die berouw tonen weer in de schoot der kerk ontvangen. Dit blijkt niet alleen uit eerder genoemde uitspraken van Christus, eerder in het formulier. Die zal ik nu niet herhalen, maar bijvoorbeeld ook uit deze uitspraken in de schrift zoals 1 Korinthe 5 en 2 Korinthe 2. Daar lezen we dat de genoemde taken niet moeten berusten bij één of twee, maar bij velen die daartoe de opdracht hebben. Ten tweede is het ook het werk van de ouderlingen erop toe te zien dat onder christenen alles op gepaste en ordelijke wijze zal toegaan. Zie 1 Korinthe 14 vers 40. En dat niemand anders dan door wettige beroeping volgens de vastgestelde orde in de kerk van Christus zal dienen. Zo immers is het de opdracht van de apostel. Verder is het hun werk om alles wat betrekking heeft op het welzijn en de goede orde van de kerk, de dienaren van het woord met goede raad te helpen en alle gemeenteleden met raad en troost van dienst te zijn. Ten derde is hun ambt in het bijzonder mede op zich te oefenen over leer en levenswandel van de dienaren des woords. Want alles dient erop gericht te zijn dat de kerk wordt opgebouwd en de valse leer wordt geweerd. Zo lezen wij in Handelingen 20 vers 28, waar de apostel vermaant waakzaam te zijn tegen de wolven die de schaapskooi van Christus kunnen binnendringen. Om dit te kunnen doen, rust op de ouderlingen de verplichting Gods woord ijverig te onderzoeken en zich voortdurend te oefenen in de overdenking van de verborgenheden van het geloof. En tenslotte geldt voor alle ambtsdragers dat hun naar de orde der kerk geheimhouding is opgelegd van al datgene wat bij de uitoefening van hun ambt vertrouwelijk te hun kennis is gekomen. Tot zover woorden uit het formulier die we nu lezen. Voordat we de vragen gaan stellen aan broeder Van Dijk en hij zijn ja-woord daarop mag geven, roepen wij de geest zingend en biddend aan. Dat doen wij met lied 287 vers 1 en 3. Als ik het goed heb, is dat een melodie die lijkt op de avondzang, maar hij is het niet. Dus ik waarschuw u alvast. Maar het gaat met name om de woorden. Vers 1 kunt u een klein beetje oefenen met de melodie, maar het gaat mij met name om vers 3. Wat is het gepast om, wanneer wij ambtsdragers bevestigen, te bidden en te zingen om het vuur van de geest. Heilige Geest, ontsteek het vuur. De liefde van het eerste uur, denk aan wat we hoorden uit de Openbaring 2. Maak uw genade in ons groot, een vreugde sterker dan de dood. Lied 287, 1 en 3.

En dat was toch de melodie van de avondzang. Dat kan dus ook. Arie, mag ik vragen of je hier bij mij komt staan bij de preekstoel, de avondmaalstafel, de doopvont, maar ook de knielbank. Ik stel jou een aantal vragen en wil jij daarop antwoorden met de woorden ja, daartoe helpen mij God. Geliefde broeder Arie van Dijk, opdat alle mogen horen dat u bereid bent uw ambt te aanvaarden, verzoek ik u te antwoorden op de volgende vragen. Ten eerste, bent u er in uw hart van overtuigd dat u wettig door Gods gemeente en daarom ook door God zelf tot deze heilige dienst geroepen bent? Ten tweede, houdt u de boeken van het Oude en Nieuwe Testament voor het enige woord van God en de volkomen leer der zaligheid? En verwerpt u alle leringen die daarmee in strijd zijn? En ten derde, belooft u uw ambt getrouw uit te oefenen in overeenstemming met deze leer, naar de u voor uw ambt geschonken gaven? En belooft u geheim te houden datgene wat bij de uitoefening van uw ambt vertrouwelijk tot uw kennis is gekomen? Belooft u zich ook gezamenlijk met de andere ambtsdragers godvrezend te gedragen en u te onderwerpen aan de kerkelijke tucht wanneer u zich onwaardig gedraagt? Wat is daar voor God en deze zijn heilige gemeente uw antwoord op? Dankjewel. Mag ik je vragen op de knielbank plaats te nemen? De almachtige God en Vader, geef u zijn genade om in uw ambt getrouw en vruchtbaar te zijn. Amen. En ter bemoediging geef ik je een tekst mee van de apostel Petrus. Hoed de kudde van God die bij u is en houd daar toezicht op. Niet gedwongen, maar vrijwillig. Niet uit winstbejag, maar bereidwillig. Ook niet als mensen die heerschappij voeren over het erfdeel van de Heere, maar als mensen die voorbeelden voor de kudde geworden zijn. En als de opperherde verschijnt, zult u de onverwelkbare krans van de heerlijkheid verkrijgen. Amen. U mag weer gaan staan. De bevestiging in het ambt bevestig ik graag ook met een handdruk. De vrede van Christus zij met je. Welkom in de kring van broeders van de Kerkenraad. We zijn blij en dankbaar dat je je jawoord hebt gegeven en nu bevestigd mag zijn in het ambt. En we hopen dat je met heel veel vreugde en zegen je dienstwerk mag doen in het midden van de gemeente. Ik wenste je net de vrede van Christus toe. En sinds, ik kijk even helemaal achterin, daar zit de broeder die het ons heeft voorgedaan. Hoe lang doen we het? Een jaar of anderhalf, twee? Zoiets wensen wij aan het einde van iedere kerkraadsvergadering elkaar de vrede van Christus toe. En dat is ook goed voor u om te weten als gemeente. We zijn het niet altijd met elkaar eens. Dat hoeft ook niet, want we zijn een afspiegeling van de gemeente. Maar dit is wel ons verlangen. Dat we de vrede van Christus daaruit leven en ook onze bijdrage daaraan mogen leveren. Dat u als gemeente ook leeft in de vrede van en met Christus. We wensen jou samen met Annemieke en de mensen die bij jou horen, die vrede ook van harte toe. Gemeente, mag ik u vragen te gaan staan? Ik wil ook u een vraag stellen en dat mag u beantwoorden met de woorden ja, dat willen wij. Voor het aangezicht van de levende God stel ik als dienaar van het woord van God u deze vraag. Gemeente, dit is uw nieuwe ouderling. Wilt u hem in uw midden ontvangen en hem samen met de andere broeders hoog houden in zijn ambt? Wat is daar voor Gods aangezicht uw antwoord op? Wilt u dat bekrachtigen door broeder Van Dijk en de kerkraad staande toe te zingen, Psalm 134, vers 3.

Ouderling van Dijk, beste Arie. Wees nauwgezet in wat u samen met de dienaren van het woord en de andere ouderlingen is toevertrouwd. Namelijk het regeren van de kerk. Waak over de gemeente als het huis en de stad van God. Door ieder trouw te vermanen. Vermanen is in het Grieks ook vertroosten, erbij roepen, weer uitnodigen. Door ieder trouw te vermanen en te waarschuwen voor de weg die naar het verderf leidt. Heb acht op het handhaven van de zuivere leer en een vrome levenswandel in de gemeente des Heren. Wees getrouw in uw ambt. Bewaar de verborgenheden van het geloof in een zuiver hart. Wees een goed voorbeeld voor de hele gemeente. Op deze wijze ontvangt u een goede ingang in de gemeente en veel vrijmoedigheid in het geloof in Christus Jezus. En zult u na dit leven ingaan in de vreugde van uw Heren. Amen. Laten we samen bidden. Heere God, hemelse Vader, wij danken u dat het u behaagd heeft tot meerdere groei van uw kerk, naast degenen die het woord bedienen, ook ambtsdragers te geven voor het regeren en voor het dienstbetoon, om vrede en welzijn in uw gemeente te bewaren en in het levensonderhoud van armen te voorzien. U hebt ons vandaag een nieuwe broeder met een goed getuigenis geschonken, die ook de gave van uw geest heeft ontvangen. Wij bidden u om ook aan broeder ouderling Arie van Dijk in toenemende mate de gave te verlenen die hij in zijn ambtsbediening nodig heeft. Wijsheid, moed, onderscheidingsvermogen en milddadigheid. Geef dat een ieder van onze kerkenraad zijn ambt kan vervullen zoals het behoort. Schenk aan de ambtsdragers uw genade, opdat zij in hun trouwe arbeid mogen volharden, ondanks moeite, verdriet of vervolging. Verleen in het bijzonder uw goddelijke zegen aan de gemeente waarover zij gesteld zijn. Hervorm de gemeente Elim hier op het harde, zodat ook deze gemeente zich zal houden aan de terechte vermaningen van de ouderlingen en hen omwille van het ambt in ere houdt. Geef ons allen een mild hart voor armen en verdrukten en geef hun een dankbaar hart. Mogen door dit alles uw heilige naam groot gemaakt en het rijk van uw Zoon Christus bevorderd worden. In zijn naam besluiten wij ons gebed. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. U wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 108, vers 1 en 2. Na dit lied mag u de zegen van onze God ontvangen en gaan wij heen. U krijgt eerst nog gelegenheid om uw gave te geven bij de uitgang en ook om broeder Arie van Dijk de hand te schudden hier in de zaal links van mij voor u rechts. We zingen Psalm 108, vers 1 en 2.

0: Geliefden in de Heere Jezus Christus, verhef dan nu uw harten tot God. Bewaar het woord van God in uw harten en ga heen in vrede onder de zegen van onze goede God om tot een zegen te zijn voor een ieder die de Heere op uw pad zal brengen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de troostende gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en jullie allen. Amen.
1: Ja, luisteraars, u hebt zojuist kunnen luisteren naar de kerkdienst van deze zondagmorgen. En deze werd verzorgd door de Elimkerk op het Harde en de voorganger was dominee A.J. Post. Wij zijn nog heel even bij u deze ochtend met een paar mooie liederen en ik heb ook nog weer een gedicht voor u uitgezocht. Maar nu eerst een paar hele mooie liederen voor u.

Rijk naar mijn hart, o God, en raak het aan. Ik heb u lief en wil gehoorzaam uw weg gaan. Rijk naar mijn hart, o God, en neem het in uw hand. Verander het, verander mij. Breng iets nieuws in mij tot stand. Rijk naar mijn hart, o God, en neem het in uw hand. Vorm en kneed en maak het bereid. Breng het willen en werken erin tot stand. Rijk naar mijn hart, o God, en raak het aan. Beweeg het steeds tot overgave, opdat uw wil telkens wordt gedaan.

Als wij onze handen vouwen, opent God zijn handen. Als wij opzien naar omhoog, kijkt God vol liefde neer. Als wij verdwalen op de weg, zoekt God ons weer op. Als wij in Hem geloven, schenkt Hij ons genade. Met deze woorden van de dichter Leo Heuvelman nemen wij afscheid van u op deze zondagmorgen. Maar ook vanavond hopen wij weer aanwezig te zijn en we hopen dan ook dat u er ook weer bij bent bij de lokale omroep Elburg. Wij wensen u een hele gezegende zondag toe en hopen u dan vanavond weer te mogen begroeten.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een eerste groep passagiers heeft het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Het schip kwam vanochtend vroeg aan in de haven van het Spaanse eiland Tenerife. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald, nadat ze zijn onderzocht en getest op het Hantavirus. Drie opvarenden van het schip zijn aan de dodelijke Andes-variant van het virus overleden. Van de passagiers die nog aan boord zijn, heeft niemand symptomen, maar het virus heeft een incubatietijd van een paar weken. Parachutisten van het Britse leger zijn op het eiland Tristan da Cunha geland om medische hulp te verlenen aan iemand die mogelijk het Hantavirus heeft opgelopen. Het gaat om een inwoner die aan boord is geweest van de Hondius. Tristan da Cunha is een vulkaaneiland in de Zuid-Atlantische Oceaan en is daarmee het meest afgelegen Britse overzeese gebied. Er wonen zo'n 200 mensen en het is niet bereikbaar met het vliegtuig. In Zutphen is bij een huiszoeking bij een man van 23 een hoeveelheid drugs en €340.000 aan contant geld in beslag genomen. De politie zag afgelopen week dat de man op straat zich verdacht gedroeg en iets gaf aan een 19-jarige man. Toen de politie de twee fouilleerde, werden bij de man van 19 een mes, een gasalarmpistool, een stroomstootwapen en drugs gevonden. De man van 23 had twee telefoons en contant geld bij zich. Bij beide mannen is daarna een huiszoeking gedaan, waarbij het geld, de drugs en wapens werden gevonden. Bij de man van 19 thuis werd niks gevonden. Wielrenner Adam Yates gaat vandaag niet van start in de Giro d'Italia. De kopman van Emirates kwam gisteren hard ten val en heeft waarschijnlijk een hersenschudding. Bij de grote valpartij gisteren in Bulgarije ging een grote groep renners tegen de grond. Twee andere renners van Emirates stapten toen meteen al af. Het weer droog en zonnig. Vanmiddag wordt het 13 graden in het noorden en 19 in het zuiden. De komende dagen veel wind en kans op buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Op het Spaanse eiland Tenerife heeft een eerste groep passagiers het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Op dat schip is een uitbraak van het Hanta-virus. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald nadat ze zijn onderzocht en getest op het virus. Een deel zal naar Eindhoven vliegen. De passagiers hebben nu geen symptomen, maar het Hanta-virus heeft een lange incubatietijd. Dus de mensen moeten daarom 6 weken in thuisquarantaine. Bij het protest in Apeldoorn gisteravond tegen de komst van een asielzoekerscentrum zijn 26 mensen aangehouden. De politie had toestemming gegeven voor een demonstratie tot 8 uur 's avonds, maar een deel van de ongeveer 200 aanwezigen weigerde daarna te vertrekken. De ME werd ingezet. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. Vrijdagavond werd ook al gedemonstreerd in Apeldoorn. Ook toen liep het uit op rellen. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. 3 agenten raakten gewond. De aanslag is opgeheist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten een aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. In België is een jongen van 7 overleden bij een ongeluk met een springkasteel. Een windvlaag zou het springkussen de lucht in hebben geblazen, waardoor de jongen zwaar ten val kwam. Hij overleed in het ziekenhuis. De jongen was bij een voetbaltoernooi in de plaats Hamme in Oost-Vlaanderen om zijn broer aan te moedigen. 3 kinderen raakten licht gewond. De Belgische justitie doet onderzoek naar het ongeluk. Het weer droog en zonnig. Het wordt 13 graden in het noorden tot 19 in het zuiden. De komende dagen veel wind en kans op buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip De Hondius zijn op het Spaanse eiland Tenerife van boord gegaan. Ze zijn medisch gecontroleerd en stappen later vanmiddag met een aantal buitenlandse opvarenden op het vliegtuig richting Eindhoven. Daar wordt bloed afgenomen en moeten de passagiers een vragenlijst invullen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is een locatie geregeld door de GGD. Parachutisten van het Britse leger zijn op het eiland Tristan da Cunha geland om medische hulp te verlenen aan iemand die mogelijk het hantavirus heeft opgelopen. Het gaat om een inwoner die aan boord is geweest van de Hondius. Tristan da Cunha is een vulkaaneiland in de Zuid-Atlantische Oceaan en is daarmee het meest afgelegen Britse overzeese gebied. Er wonen zo'n 200 mensen en het is niet bereikbaar met het vliegtuig. Bij de marathon in Leiden is een hardloper overleden. De vrouw werd tijdens het lopen onwel. Ze is nog gereanimeerd op het parcours, maar dat mocht niet meer baten, meldt Omroep West. De 10 kilometer wedstrijd in Leiden, die na de marathon zou beginnen, is afgelast. In Zutphen is bij een huiszoeking €340.000 aan contant geld in beslag genomen. De politie zag afgelopen week dat een man van 23 zich verdacht gedroeg op straat en iets aan iemand anders gaf. Toen de politie de twee fouilleerde, werden bij de ene man een mes, een gasalarmpistool, een stroomstootwapen en drugs gevonden. En de man van 23 had twee telefoons en contant geld bij zich. Bij hem thuis lagen de grote hoeveelheid contant geld, net als drugs en wapens. In België is een jongen van 7 omgekomen bij een ongeluk met een springkussen. De jongen kwam zwaar ten val toen een windvlaag met kussen in de lucht blies. 3 kinderen raakten licht gewond. De Belgische justitie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. In het weer, het is droog en zonnig. Van noord naar zuid wordt het 13 tot 19 graden. De komende dagen veel wind en ook weer kans op buien. En een stuk kouder, maximaal een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.

0: de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Tijdens de halve marathon in Leiden is een meisje van 15 overleden. Ze werd tijdens het lopen onwel en werd nog gereanimeerd op het parcours, maar dat mocht niet meer baten. De 10 kilometer wedstrijd in Leiden, die na de marathon zou beginnen, is afgelast. Ook de afstand voor kinderen gaat niet meer door. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip De Hondius zijn op het Spaanse eiland Tenerife van boord gegaan. Ze zijn medisch gecontroleerd en stappen later vanmiddag met een aantal buitenlandse opvarenden op het vliegtuig richting Eindhoven. Daar wordt bloed afgenomen en moeten de passagiers een vragenlijst invullen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is een locatie geregeld door de GGD. Bij het protest in Apeldoorn gisteravond tegen de komst van een asielzoekerscentrum zijn 26 mensen aangehouden. De politie had toestemming gegeven voor een demonstratie tot 8 uur, maar een deel van de ongeveer 200 betogers wilde niet vertrekken. De ME werd ingezet. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. Vrijdagavond werd ook al gedemonstreerd in Apeldoorn. Ook toen liep het uit op ongeregeldheden. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open na de brand donderdag in een datacenter in Almere. Daardoor waren er problemen met systemen bij de universiteit, waardoor de gebouwen vrijdag dicht bleven. Dankzij een backup in een ander datacentrum kan de universiteit morgen weer open. Studenten en medewerkers moeten er volgens de Universiteit Utrecht wel rekening mee houden dat nog niet alles goed functioneert. Het weer. Het is droog en vrij zonnig. Van noord naar zuid wordt het vanmiddag 13 tot 19 graden. De komende dagen veel wind en ook kans op buien. En een stuk kouder. Het wordt maximaal een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gegaan op het Spaanse eiland Tenerife. Ze werden in beschermende kleding en met mondkapjes op in een bootje naar de wal gebracht. Later vandaag vliegen ze met een aantal buitenlandse opvarenden naar vliegbasis Eindhoven, waar bloed wordt afgenomen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is door de GGD opvang geregeld. Een team van Britse militairen en artsen is aangekomen op het afgelegen eiland Tristan da Cunha in de Zuid-Atlantische Oceaan. Een inwoner is mogelijk besmet met het hantavirus. Hij is aan boord geweest van het cruiseschip de Hondius. De hulpverleners zijn per parachute geland op het verre eiland omdat er geen vliegveld is. In Leiden wordt geschokt gereageerd op het overlijden van een meisje van 15 bij de Leiden Marathon. De tiener uit Oegstgeest werd onwel tijdens het lopen van de halve marathon. De organisator en de burgemeester noemen het afschuwelijk nieuws. In het reglement van de Leiden Marathon staat dat meedoen mag vanaf 16 jaar. Hoe het kan dat het meisje van 15 toch meedeed is nog niet duidelijk. De organisatie zegt uit te gaan van de leeftijd die deelnemers zelf opgeven. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open na de brand donderdag in een datacenter in Almere. Daardoor waren er problemen met systemen bij de universiteit, waardoor de gebouwen vrijdag dicht bleven. Dankzij een backup in een ander datacentrum kan de universiteit morgen weer open. Studenten en medewerkers moeten er volgens de Universiteit Utrecht wel rekening mee houden dat nog niet alles goed functioneert. Het weer, het is zonnig bij 13 graden in het noorden tot 19 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht in Zuid-Limburg kans op een bui, verder blijft het droog. Morgen op meer plaatsen buien, meer wind en een stuk frisser. Het wordt zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land viel op de A1 Amsterdam. Tussen Baarn en Muidenberg, bij alles bij elkaar opgeteld, heb je een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

nu heb ik jou geholpen en jij voelt je lekker zen. Alleen nu heb ik haast geen tijd meer voor waar ik beroerd in ben. Ik verzuip haast in de klussen. Verzin jij eens gauw een plan, want jij kunt dingen denken die ik nooit verzinnen kan.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord. Niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag drone-aanvallen gemeld. Alleen de Emiraten zeggen expliciet dat het om aanvallen door Iran gaat. Hoewel er officieel een wapenstilstand geldt, zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer geweest tussen enerzijds Iran en anderzijds de Golfstaten en het Amerikaanse leger. In Leiden wordt geschokt gereageerd op het overlijden van een meisje van 15 bij de Leiden Marathon. De tiener uit Oegstgeest werd onwel tijdens het lopen van de halve marathon. De organisatie noemt het afschuwelijk nieuws. Ook de burgemeester heeft zijn medeleven betuigd. In het reglement staat dat mensen vanaf 16 jaar mogen meedoen aan de halve marathon. Hoe het kan dat het meisje van 15 toch meedeed is nog niet duidelijk. De organisatie zegt uit te gaan van de leeftijd die deelnemers zelf opgeven. De eerste Nederlandse opvarenden van het cruiseschip de Hondius zijn van boord gegaan op het Spaanse eiland Tenerife. Ze werden in beschermende kleding en met mondkapjes op in een bootje naar de wal gebracht. Later vandaag vliegen ze met een aantal buitenlandse opvarenden naar vliegbasis Eindhoven, waar bloed wordt afgenomen. De Nederlanders gaan dan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is door de GGD opvang geregeld. Paul Magnier heeft na de eerste etappe ook de derde etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De 22-jarige Fransman was de snelste in een massasprint in de Bulgaarse hoofdstad Sofia. De Nederlander Dylan Groenewegen finishte als derde. De Uruguayaan Thomas Silva behoudt de roze leiderstrui. Het weer, het is zonnig, bij 13 graden in het noorden tot 19 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht in Limburg kans op een bui, verder blijft het droog. Maar morgen op meer plaatsen buien, meer wind en dan een stuk frisser. Het wordt zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip de Hondius zijn met het vliegtuig vertrokken vanaf Tenerife. Ze komen vanavond aan op vliegbasis Eindhoven. Aan boord van het vliegtuig zijn ook 18 anderen, onder meer uit Duitsland, België en Argentinië. Niemand van hen heeft symptomen van het Hantavirus, waardoor eerder 3 passagiers van de Hondius overleden. Nederland stuurt morgen opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om een deel van de bemanning van het cruiseschip op te halen. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord. Niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag drone-aanvallen gemeld. Volgens de Emiraten door Iran. Ondanks de wapenstilstand zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer. Tussen enerzijds Iran en anderzijds de VS en de Golfstaten. Vandaag heeft Iran een nieuw voorstel gedaan om de oorlog te beëindigen. Tot nu toe zijn de onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. De organisatie van de halve marathon van Leiden vindt het afschuwelijk dat een van de lopers is overleden. Het was een meisje van 15 uit Oegstgeest. Ze werd tijdens het lopen onwel. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Ook de burgemeester van Leiden heeft zijn medeleven betuigd. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open. Vrijdag bleven de deuren dicht na een brand in een datacenter in Almere, waardoor systemen van de universiteit niet werkten. Ook morgen moeten studenten en medewerkers nog wel rekening houden met problemen. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De 8 Nederlandse passagiers die nog aan boord waren van het cruiseschip Hondius zijn onderweg naar Nederland. Ze vertrokken ruim 2 uur geleden vanaf Tenerife en komen vanavond aan op vliegbasis Eindhoven. Aan boord van het vliegtuig zijn ook 18 anderen, onder meer uit Duitsland, België en Argentinië. Niemand van hen heeft symptomen van het Hantavirus, waardoor eerder 3 passagiers van de Hondius overleden. Nederland stuurt morgen opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om een deel van de bemanning van het schip op te halen. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan om de oorlog met de VS te beëindigen. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. De organisatie van de halve marathon van Leiden vindt het afschuwelijk dat een van de lopers is overleden. Het was een meisje van 15 uit Oegstgeest. Ze werd tijdens het lopen onwel. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Ook de burgemeester van Leiden heeft zijn medeleven betuigd. In de voorlaatste speelronde van de Eredivisie heeft Feyenoord zich verzekerd van de tweede plaats en daarmee van plaatsing voor de Champions League. Het werd 1-1 tegen AZ, maar omdat NEC niet wist te winnen van FC Groningen, is de tweede plaats zeker. Ajax verloor van FC Utrecht. Het werd 1-2 en zo zakten de Amsterdammers naar de 5e plaats. In de strijd tegen degradatie deed Telstar goede zaken door met 2-0 te winnen van Heracles. Maar volgende week moet Telstar nog met FC Volendam uitmaken wie er degradeert. Excelsior speelde gelijk tegen Volendam en is nu zeker van handhaving in de Eredivisie. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedenavond, luisteraars. Van harte welkom op deze zondagavond bij de lokale omroep van Elburg. Vanavond zijn voor u in de studio Jan en Leni van den Berg. En wij vinden het fijn dat we deze zondagavond samen met u mogen beleven. We hebben voor u het volgende programma samengesteld. Het eerste half uur is bestemd voor onze jongste luisteraars. En daarna kunt u vanaf 7:30 tot 8:30 luisteren naar Hart en Ziel. En omdat het vandaag Moederdag is, heb ik ook gekozen voor dat thema, Moederdag. Om 8:30 hebben we weer het vervolgverhaal. En om ongeveer 8:45 zijn er dan weer de verzoekliederen die voor en door u zijn aangevraagd. En als afsluiting hebben we natuurlijk weer een meditatie voor u. Maar, hallo jongens en meisjes. Wat fijn dat jullie vanavond ook weer luisteren naar de Loe. Zoals jullie inmiddels wel gewend zijn, is dit eerste half uurtje speciaal voor jullie bedoeld. Ik heb voor jullie weer een paar mooie liedjes uitgezocht en een mooi Bijbelverhaal. En dat heet vanavond Bij de Zee. Maar voordat we gaan beginnen met het verhaal, mogen jullie eerst gaan luisteren naar een mooi liedje.

Er lag een scheepje aan de kant van de zee. En langs het water kwamen 7 mannen aanlopen. Dat waren 7 discipelen van de Heer Jezus. Petrus was er ook bij. De Heer Jezus had gezegd dat ze hierheen moesten gaan en dat hij hier weer bij ze zou komen. Nu liepen ze op hun meester te wachten. Aan de kant lag nog altijd het scheepje van Petrus waar hij zo vaak mee gevaren had. Dat lag daar als het of op Petrus wachtte. Ik ga vissen, zei Petrus. Of wij gaan mee, zeiden de anderen. Toen klommen ze alle 7 in het scheepje en voeren de grote zee op. Het liep al tegen de avond. Ze wierpen het net in het water en visten de hele nacht. Maar ze vingen niets. Toen het morgen werd, waren ze weer dicht aan de kant gekomen. Toen hoorden ze een stem die ze riep. Aan de kant stond een man in een wit kleed. De discipelen konden hem haast niet zien, want het was nog zo donker, maar ze hoorden wel wat hij zei. Hebben jullie ook wat te eten? Riep die man. Nee, riepen ze terug. Werp het net aan de rechterkant van het schip, riep de man. En dan zul je wel vissen vangen. Ze probeerden het. Ze haalden het net uit het water en gooiden het aan de andere kant van het scheepje er weer in. Toen roeiden ze een eindje verder en trokken het weer omhoog. Ja, ze wilden het omhoog trekken, maar ze konden het niet. Zo vol was het. Wat waren de discipelen blij. Die man had toch gelijk gehad. Maar wie was die man dan toch? Johannes dacht er het eerst aan. Hij zei tegen Petrus, het is de Heere. Natuurlijk, het was de Heere. En toen kon Petrus het niet meer uithouden in het schip. Hij sprong zomaar in het water en plonste naar de kant. Petrus moest bij de Heer Jezus zijn. De andere discipelen bleven in het schip en voeren hem mee naar de kant. Toen zagen ze de Heer Jezus zitten bij een vuurtje. Op dat vuurtje lag al vis te braden en brood was er ook. De Heer Jezus zat op zijn discipelen te wachten en had alles al voor ze klaar. De Heer Jezus zei, breng een paar van de vissen die je nu gevangen hebt. Petrus haalde er een paar. Hij trok het net tegen de wal op en telde al de vissen. 153 grote vissen waren er. En toch was het net niet gescheurd. Hoe wonderlijk was dat? Dat is een heerlijke morgen geworden daar aan de kant van de zee. Ze zaten in een kring om het vuur, de Heer Jezus en zijn discipelen. Hij nam het brood en deelde het uit. Hij gaf hen ook te eten van de vis. En de discipelen keken stil en eerbiedig naar hun meester. Ze vonden het zo heerlijk dat hij weer bij hen was. Maar Petrus was een beetje verlegen. Hij dacht, ik ben zo slecht geweest. Zou ik nu nog wel dat mooie werk mogen doen dat de Heer Jezus ons geleerd heeft en later de wereld in mogen gaan om de mensen blij te maken? Zou ik nog wel een knecht van de Heer Jezus mogen zijn? En de andere discipelen dachten ook, hoort Petrus er eigenlijk nog wel bij? Ja, want hij had toch wel heel lelijk gedaan. 3 maal had hij de Heer Jezus verloochend. 3 maal had hij gezegd dat hij niet bij hem hoorde. Toen ze klaar waren met eten, vroeg de Heer Jezus, Petrus, heb jij mij meer lief dan de andere discipelen? Petrus schrok. Ja, dat had hij vroeger gezegd, dat hij meer van de Heer Jezus hield dan van de anderen. Al zouden ze ook allemaal alleen laten, ik zal u nooit alleen laten. Ik wil voor u vechten, ik wil wel voor u sterven. Dat had Petrus gezegd, maar dat durfde hij nu niet meer. Hij schaamde zich zo, maar hij hield toch wel veel van de Heer Jezus. En dat wist de Heer Jezus toch zelf ook wel. Petrus zei zacht, ja, Heere, u weet dat ik u toch lief heb. De Heere Jezus zei, dan mag je mijn knecht zijn. Het was een poosje stil. Toen vroeg de Heere Jezus weer, Petrus, heb jij mij lief? Petrus.
Petrus werd verdrietig. Geloofde de Heere Jezus hem nu niet meer? Oh, hij had ook zo vreselijk gelogen. Petrus zei heel bedroefd, Heere, u weet toch wel dat ik u lief heb? En de Heere Jezus zei, dan mag je ook mijn knecht zijn. En weer was het een poosje stil. Maar toen vroeg de Heere Jezus voor de derde maal, Petrus, heb jij mij werkelijk lief? Driemaal had Petrus gelogen en gezegd dat hij de Heere Jezus niet kende. Nu moest hij ook driemaal zeggen dat hij de Heere Jezus toch lief had. Petrus snikte het uit. Heere, u weet alles. Dan weet u toch ook wel dat ik u lief heb? De Heere Jezus zei, dan mag je toch mijn knecht zijn en de wereld ingaan om mijn werk te doen. En hij zei ook, vroeger deed je wat je zelf graag wilde, Petrus, maar nu moet je doen wat ik wil. En toen was het weer helemaal goed. Toen wisten ook de andere discipelen dat Petrus toch weer bij ze horen en dat de Heere Jezus hem alles vergeven had.

Ja, en het volgende liedje is een verzoekje. En ik hoop, Hanna, Marte en Rodepos, dat jullie er klaar voor zijn. Want dit liedje wordt speciaal even voor jullie gezongen.

Ja, hij is er al zolang je leeft. Wat een veilig idee is dat, hè? Dat de Heer Jezus er altijd is voor ons. En weet je wat zo mooi is? Je kunt ook praten met de Heer Jezus. Want als jij je ogen sluit en je handen vouwt, dan kun je bidden met de Heere God. Luister maar.

Ja, en toen God ons gemaakt heeft, toen heeft Hij niet alleen ons ogen gegeven, nee, ook oren. En weet je, daar gaat het volgende liedje over.

Ja, en als jullie dan eerbiedig je ogen sluit, maar je oren wel goed openzet, zodat je de Heere God ook kunt horen, dan mag je van alles aan hem vragen, ook als je bang bent in de nacht. Want je kunt bidden dag en nacht, Heer.

Ja, weet je wat het mooie eigenlijk ervan is? Als je alles bij de Heere God hebt neergelegd, hè, waar jij je zorgen over maakt, of iets wat je niet zo leuk vindt, dat mag je allemaal aan de Heere God vertellen. En dan, als je dat gedaan hebt, nou, dan word je zo blij in je hart. Dan wil je alleen nog maar zingen.

Ja, en ze zongen net, hè, dat je altijd mag schuilen bij de Heere God. En daar gaat ook het volgende liedje over. U bent mijn schuilplaats, Heer.

0: Ja, jongens en meisjes, zo'n half uurtje, dat gaat toch wel heel erg snel, hè? Het is alweer 7:30, dus tijd voor jullie, denk ik, om naar bed te gaan. Wij wensen jullie welterusten met het lieve liedje Doe je oogjes maar dicht.
1: Doe je oogjes maar dicht.

Ja, luisteraars, wij gaan nu door met het volgende programma-onderdeel. En dat is met hart en ziel. En ik heb vandaag, omdat het Moederdag is, ook als thema gekozen Moederdag. Ik heb eerst een korte uitleg en daarna gaan we door met de Moederdag. Officieel valt Moederdag in Nederland en België jaarlijks op de tweede zondag in mei. De uitdrukking elke zondag Moederdag wordt vaak figuurlijk gebruikt om waardering te tonen, verwijzend naar gezellig samen eten zoals bij oma of in een Bijbelse context van verbondenheid. De officiële dag is bedoeld om moeders te eren. Elke zondag Moederdag. Bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en haar zus, en Maria, de vrouw van Kloppas, en Maria van Magdala. Toen Jezus zijn moeder zag staan, en bij haar de leerling van wie hij veel hield, zei hij tegen zijn moeder, vrouw, dat is uw zoon. En daarna tegen de leerling, dat is je moeder. Vanaf dat moment nam die leerling haar bij zich in huis.

Het is opvallend dat Jezus, terwijl hij lijdt aan het kruis, aandacht heeft voor de mensen rondom hem. Op het moment van zijn diepste nood denkt hij aan anderen. Hij denkt ook nu nog aan ons. Zijn zorg voor zijn moeder is ontroerend en staat in schril contrast met de soldaten die hem bewaken, die alleen gericht zijn op eigen gewin en gretig dobbelen om zijn onderkleed.

anders om weg te geven, zelfs geen kleren meer. In zijn opdracht verbindt Jezus twee mensen aan elkaar. Is dat romantisch? Zou het iets te maken hebben met Moederdag? Nou nee, romantisch is het allerminst. Het is in de eerste plaats een praktische noodzaak, want ook na de opstanding zal Jezus niet meer thuis wonen. Als oudste zoon moet Jezus dus de zorg organiseren voor zijn moeder, die weduwe is, zoals kinderen over de hele wereld doen.

De geliefde discipel van zijn kant heeft eigenlijk geen moeder nodig. Hij is een volwassen man en hij heeft al een eigen huis. Maar hij krijgt nu de zorgtaak. Niet als mantelzorger. Het lijkt er tenminste niet op dat Maria in die zin hulpbehoevend is. Maar als weduwe heeft ze in die cultuur een identiteit nodig in de vorm van een man die voor haar verantwoordelijk is. Het is belangrijk op te merken dat Maria's andere zonen, Jezus' halfbroers, niet in aanmerking komen, omdat ze geen volgelingen van hem zijn.

Jezus handelt in liefde, die zich uit in praktische zorg. Hij smeedt een verbinding die langs de lijnen van geloof loopt, niet langs de lijnen van verwantschap. Hij verbindt twee van zijn naaste volgelingen. Zoals een commentator Craig Keener schrijft, de banden van de gelovige gemeenschap moeten sterker zijn dan natuurlijke familiebanden. We zien hier dus de kern van een nieuwe geestelijke familie. Daarbij hebben anderen zich aangesloten na de opstanding. In dit licht gezien zorgen wij in de christelijke gemeente allemaal voor elkaar. En elke zondag is een soort moederdag, omdat wij onze familie dan ontmoeten.

Jezus zet zijn stiefbroers buitenspel en verbindt zijn moeder met zijn vriend. Hij vraagt ook ons om aardse verhoudingen minder belangrijk te vinden dan geloofsbanden. Onze verbinding met Jezus en met elkaar is in de kerk minstens zo belangrijk dan bloedverwantschap. In Gods familie zijn we allemaal zonen en dochters, zussen en broers. Steeds wanneer we elkaar ontmoeten, is het moederdag en vaderdag en kinderdag. Dit kan een grote troost zijn voor mensen die geen partner of geen kinderen hebben. In de gemeente van Christus horen zij er helemaal bij. De Heer verwacht dat wij als broers en zussen dicht bij elkaar leven en voor elkaar zorgen. Als geadopteerde broers en zussen van Jezus, geadopteerde kinderen van God, dan willen we graag voor elkaar zorgen. Zo niet, dan is er iets mis.

Jezus zegt wat familie is, zoals hij in Matteüs 12, de versen 49 en 50 over zijn volgelingen zegt. Hij maakte een gebaar naar zijn leerlingen en zei: "Dat zijn mijn moeder en mijn broers, want ieder die de wil van mijn Vader in de hemel doet, is mijn broer en mijn zus en mijn moeder." Deze toegankelijkheid is door de eeuwen heen een kracht van het christendom geweest. Laten we dan deze kracht herwinnen. Wij zijn één familie in Christus en elke zondag is het Moederdag en Vaderdag.

Ja, en na deze mooie klanken is het nu tijd voor het vervolgverhaal. En omdat Aatje van Geest helaas verhinderd is, ga ik even met u het volgende doornemen. Het vervolg van Toen ik jou zag van Miri Schoon. Ik begin even met een korte terugblik. Annegien verliest op jonge leeftijd haar familie aan de tyfus en wordt in huis genomen door dokter Bavels, die haar opleidt tot vroedvrouw. Jaren later trouwt ze met boer Wolter Koops en samen krijgt ze dochtertje Hilly. Wat ze niet weet, is dat Wolter ooit een portefeuille heeft gevonden met 600 gulden, waarmee hij hun boerderij heeft gekocht. Als Wolter erachter komt dat het geld eigenlijk van zijn buurman Gerrit was, neemt hij zich voor om alles terug te betalen zodra hij dat kan. Voor het geval hij overlijdt, schrijft hij een brief aan Annegien en Hilly met zijn laatste wens. Maar als Wolter sterft, wordt de brief niet gevonden. Na de lagere school gaat Hilly bij Harco zwart werken en voor zijn zieke moeder zorgen. De zoon van Harco, Fokke, komt thuis wonen. Harco deelt mee dat hij het Pinksterweekend met zijn moeder naar familie gaat. Hilly besluit niet naar haar moeder te gaan, maar op de boerderij te blijven samen met Fokke. Hij gaat de eerste avond op stap, maar blijft daarna thuis. Hoofdstuk 12 uit Toen ik jou zag van Miri Schoon. Harco kijkt op van al het werk dat gedaan is. Hij strooit met complimenten die Fokke als vanzelfsprekend in ontvangst neemt. Met verknepen mond zit Hilly erbij. Kan die arrogantie van Fokke niet uitstaan? Maar ze moet haar mond houden, wil ze zichzelf niet verraden. De rest van de week is Fokke overdreven aardig tegen haar. Ze trekt weer bij. Haar boze bui waait over en ze betrapt zich erop dat ze zingt onder het werk. Harco is bijzonder goed te spreken en Opu, die een heerlijk weekend achter de rug heeft, komt wat vaker bij tafel zitten en klaagt ook minder. Omdat de baas denkt dat ze de Pinksterdagen bij haar moeder is geweest, durft Hilly niet over een vrij weekend te beginnen. Maar ze verlangt plots zo naar huis en dat wordt nog erger als ze Fokke in zijn uitgaanskleren ziet die op het punt staat om alweer de hort op te gaan. Maak je het niet te laat? Vraagt Harco, die de melkgifte in zijn opschrijfboekje schrijft. Niet later dan anders. Dat is anders knap laat, bromt Harco. Geërgerd kijkt Fokke zijn vader aan en zonder een groet trekt hij de deur achter zich dicht. Die jongen is hardleers, klaagt Harco. Wees niet altijd zo negatief, pruttelt Opu. Die jongen geniet van zijn jeugd. Hilly melkt morgenochtend wel. Hij is potdikkie, 23. Wordt het niet eens tijd dat hij wat meer verantwoordelijkheid voor het bedrijf toont? Heeft hij je teleurgesteld met de Pinkster? Pareert Opu. Was het hier niet allemaal dik voor mekaar? Ja, dat wel, gromt Harco. Nou dan. Hij stapt in zijn klompen en hij klapt naar buiten. Met moeder valt toch geen zinnig woord te wisselen als het over haar kleinzoon gaat. Hij maakt nogmaals een rondje door de stal. Want daarbinnen is het net alsof hij stikt. Die zondagmiddag komt Fokke gearmd met een meisje het pad op wandelen. Hilly, die net uit de stal komt waar ze de paardendekens heeft gewassen en over de schotten te drogen heeft gehangen, wil eigenlijk meteen rechtsomkeer maken. Na de kerkdienst heeft ze haar knappe goed verruild voor haar werkkleren, een oude schort voorgebonden en haar haren in een knot gedraaid. Ze wil niet dat ze haar zo zien. Eigenlijk wil ze hem helemaal niet met een meisje zien. Ze treuzelt in het werkhok. Voor ze de keuken ingaat, luistert ze aan de deur. Daarachter is het stil
en voorzichtig gluurt ze om de hoek. Niemand. Dan zitten ze in de kamer. Zelfs de oude vrouw is uit bed gekomen, want haar stem kraait boven iedereen uit. Ze is zeker gecharmeerd van dit meisje, want Opoe klinkt zo opgetogen. Het water voor de koffie op het fornuis zeurt, maar in haar oude kloffie wil Hilly helemaal niet naar binnen. Ze sluipt het trapje op naar haar kamer en gaat languit op bed liggen. Laat ze zelf maar koffie pakken. Zij blijft hier liggen tot ze die twee hoort vertrekken. Onderaan de trap wordt geroepen. Hilly! Alweer Opoe. Kan dat mens nou helemaal niks? Mooi weer spelen en de boerin uithangen. Hilly! Ik kom eraan. Ze rukt haar daagse goed uit en schiet in haar zondagse jurk. Ze trekt de knot uit haar haren en haalt de borstel erdoor. Met opgeheven hoofd en een gemaakte glimlach schenkt ze koffie in en deelt de krenten weg uit. Fokke en zijn meisje blijven niet lang en 's avonds eet hij niet mee. Mooi dat hij ophobbelt. Achteraf vindt ze hem toch maar een druiloor. Al neemt hij iedere week een ander. Dat moet hij zelf weten. Maar hij moet niet denken dat ze nog maar één poot voor hem uitsteekt. Ze is niet van Lotje getikt. En tegen de baas zal ze zeggen dat ze volgend weekend naar huis wil. Moeder zou haar leren breien. Dat wilde moeder al veel eerder. Maar toen had Hilly daar geen zin in. Maar toen liet moeder zien wat je voor mooie dingen kunt maken met twee pennen en een bol wol. Toen was ze helemaal om. Moeder heeft beloofd dat wanneer Hilly weer thuis is, ze ook wol voor Hilly heeft. Hargo schudt zijn hoofd. Dat gaat niet lukken, Hilly. Hij vindt het vervelend om te zeggen, want hij gunt haar zo'n bezoek aan haar moeder als geen ander. Maar Opoe heeft net zo lang aan zijn kop gezeurd dat hij haar dit weekend naar haar enige overgebleven zuster brengt. Hij heeft nog geprobeerd om het de week uit te stellen, zodat Hilly naar haar moeder kan. Maar Opoe was vastbesloten. Het is een hele rit. Hij kan pas tegen de avond terug zijn. En dan is het te laat voor Hilly om nog te gaan. Tijdens zijn afwezigheid heeft hij Hilly toch wel graag op de boerderij. Want op Fokke kan hij, nu die verkering heeft, niet meer rekenen. En hij wil de jongen ook niet in de weg zitten. Want een beetje vastigheid doet Fokke goed. En deze keer heeft hij eens goed geschoten. Een beste boerendochter. Fokke heeft eindelijk zijn verstand gaan gebruiken. Iemand moet toch op de beesten passen, Hilly, zegt Hako verontschuldigend. Als hij de deur uit is, zegt Opoe vals. Ha, jij dacht zeker kans te maken bij mijn kleinzoon. Hem in te kunnen palmen met je sproetenkop. Nou, zet dat maar uit je hoofd. Hij kan ze 10 keer beter krijgen. Hilly bijt haar kiezen op elkaar, geeft Opoe een vuile blik en loopt weg. Ze wordt onderhand goed in zwijgen. Buiten gaat ze op de regenbak zitten en kijkt stroef voor zich uit. Weer niet naar moeder en naar de beest. Het poesje zal inmiddels wel groot zijn. Dus Fokke heeft vast de verkering. Nou, hij doet maar. Het kan er toch niet schelen. Maar ze voelt zich wel wat bedrogen. Hij heeft haar voor zich laten werken, met zoiets als een belofte in zijn ogen. Ze heeft zich voor hem uitgesloofd, hem van alles uit handen genomen, het hem aan alle kanten makkelijk gemaakt. Ze steekt haar kin naar voren, springt op, zet haar vuist in haar zij en kijkt strijdlustig voor zich uit. Goed, ze zal blijven. Het idee dat het oude mens voorlopig voor een hele poos is opgebonjourd, is meer dan een fijn vooruitzicht. Die zaterdagmorgen
zwaait ze hen uit. Langzaam slentert ze het pad terug en gaat naar binnen. Vanavond is de baas terug. Zelfs al zou hij op tijd zijn, is het de moeite niet meer om naar moeder te gaan. Bovendien, moeder kan wel helemaal niet thuis zijn. Die heeft het de laatste tijd zo druk met al die bevallingen. En toch zitten Hilly's tranen hoog die dag. Zal moeder de hele dag op haar wachten? Hilly is zo druk bezig dat de dag omvliegt. Als er niets meer te doen valt, pakt ze de verstelmand en begint sokken te stoppen. Want daar zijn er altijd genoeg van. Ze luistert naar het tikken van de grote staande klok in de kamer. Zo af en toe veegt ze met haar mouw langs haar neus. De tranen die ze de hele tijd wist te verdringen, laat ze nu vrijelijk lopen. Voor de zoveelste keer kijkt ze op de klok, maar wanneer die 10 uur slaat, vindt ze het welletjes. Ze gaat naar bed. Ze maakt nog een laatste rondje door de stal en sluit dan af. Op haar knieën voor het fornuis rakelt ze het vuur op voor de nacht. Daarna draait ze de pitlaag en blaast de vlam uit. Ze heeft zo vast geslapen dat ze niemand thuis heeft horen komen. En toch hoort ze wat. Snel kleedt ze zich aan en gaat naar beneden. Verbaasd kijkt ze naar de bedsteeddeuren die van beide bedsteden openstaat. Wat heeft dat nou te betekenen? Buiten geniet ze van de opkomende zon. De glinsterende met dauw bedekte spinnenwebben boven op de keurig geknipte beukenharen. De hennen die uit het nachthok komen. Ze lopen te strekken op hun poten. Boven op de mesthoop kraaien de hanen tegen elkaar in. Over het land hangen dunne nevelslierten, maar die lossen straks bij de eerste zonnestralen op. Ze zoekt het melkgerei bij elkaar, pakt de stok en gaat de koeien ophalen. Ze is nog niet bij het hek of ze staat met een schok stil. Ze zet een paar stappen terug en kijkt of ze het wel goed heeft gezien. Halverwege het pad naar de weg ligt iemand. Stokstijf staat ze, niet in staat zich te verroeren. Een schrikbeeld van jaren geleden komt helder voor haar geest. Een bewegingloze man op zijn zij, met een afgewend gezicht. Ze ziet zichzelf weer als 12-jarig meisje dicht tegen haar vader aankruipen, onder een deken koud en bang. Voetje voor voetje loopt ze erheen. Het is Fokke.

die voor en door u zijn aangevraagd. We hebben er helaas vanavond niet zo heel veel, maar we gaan in ieder geval beginnen met de eerste. En dat is speciaal vanavond bedoeld voor mevrouw Batje van der Weert. Want u mag vandaag 85 jaar worden. U wordt nog van harte gefeliciteerd door Mannes en Lena Vliegen. En ook hier natuurlijk vanuit de studio onze hartelijke gelukswensen voor uw verjaardag, mevrouw van der Weert. U mag luisteren naar het mooie lied wat de toekomst brengen mogen.

En al hebben wij vanavond niet zoveel verzoekjes, toch is er altijd één die wel een mooi verzoekje indient. En dat is natuurlijk Jacob Zwep. En Jacob heeft een lied aangevraagd voor zijn pedicure, voor de kringloopwinkel in Doornspijk, voor de voetbalclub in Elburg, voor de korfbalvereniging Elburg, voor alle luisteraars en voor alle studiomedewerkers. Dank je wel, Jacob. Wat fijn dat je ook weer aan ons hebt gedacht. We hebben uitgezocht het mooie lied Ik wil zingen van mijn heiland door Ungeroens uit Urk.

De muziekcommissie van Mannenkoor het Harde wil graag hun lid, de heer Smit, van harte gefeliciteerd met uw verjaardag. Want u bent vandaag jarig. En ze hebben voor u een psalm uitgekozen. En dat is vanavond psalm 68. En het wordt natuurlijk gezongen door uw eigen mannenkoor, het Harde.

Het lied Blijf bij me Heer wordt vanavond speciaal gezongen voor Prama Vliegen en voor mevrouw Eipie van Toever in Mariposa. En u krijgt met dit lied een hartelijke groet hier vanuit de studio van Jan en Leni.

Ja, en dan hebben we nog één verzoekje. En dat verzoekje is bestemd voor u allen thuis. Alle luisteraars die vanavond afgestemd hebben op de lokale omroep Elburg. Gewoon omdat we u willen groeten. En omdat we blij en dankbaar zijn dat u naar ons luistert. U krijgt daarom een hartelijke groet hier vanuit de studio. En mocht u nu thuis denken van, oh, ik had ook best wel eens een lied aan kunnen vragen. Dan kunt u dat gewoon deze week doen. Door even een mail te sturen naar verzoekplaat@loumedia.nl en even uw verzoekje op mail zetten. U kunt ook bellen. U kunt dan bellen hier naar de studio op 681899. En u kunt dan uw verzoekje inspreken. Dus mocht u iemand willen feliciteren, bemoedigen of zomaar even groeten, dan kunt u dat dus doen. Maar u kunt nu eerst luisteren naar uw lied voor deze avond. Daar ruist langs de wolken.

Ja, en omdat we nog tijd over hebben tot ongeveer de klok van 9:45, hebben wij een aantal psalmen uitgezocht voor u. En daarbij heb ik een kleine toelichting uitgezocht. En we beginnen vanavond met psalm 100. En psalm 100 is een uitbundige lofpsalm, een danklied, die de hele aarde oproept om God met blijdschap te dienen, te danken en te loven. De kern is dat de Heere God is. Hij ons gemaakt heeft. Wij zijn kudde zijn. En zijn trouw en goedheid eeuwig duren. Het is een oproep tot vreugdevolle aanbidding. Luistert u naar psalm 100.

De volgende psalm is psalm 103. En deze psalm is een loflied waarin David zichzelf en zijn ziel aanspoort om God te prijzen voor zijn ontelbare weldaden, zoals de vergeving van zonde, genezing van ziekte en trouwe liefde die eeuwig is, vergelijkbaar met de liefde van een vader voor zijn kinderen. De psalm benadrukt de barmhartige, geduldige en liefdevolle aard van God, die onze menselijke kwetsbaarheid en sterfelijkheid overstijgt met zijn eeuwigdurende trouw aan degene die hem vrezen. Psalm 103.

Psalm 105. Dit is een historisch lied dat God prijst voor zijn trouwe zorg en machtige daden voor zijn verbondsvolk Israël. Beginnend bij Abraham. De psalm spoort aan tot een leven van voortdurende aanbidding en herinnert aan Gods belofte, met name het verbond met Abraham en de bevrijding uit Egypte door de wonderen die hij daar verrichtte. Psalm 105.

De volgende psalm is psalm 107. Dit is een lofzang die oproept tot dankbaarheid aan God voor zijn hulp in verschillende noodsituaties, zoals hongersnood, ballingschap, gevangenschap en een storm op zee. Het beschrijft hoe mensen in angst tot God roepen en Hij hen redt. Hun situatie verandert van ellende naar voorspoed en hun aanspoort Hem hiervoor te eren en te prijzen. Luistert u naar psalm 107.

Ja, en zo zijn we bijna bij de klok van 9:45 gekomen en is het tijd voor de avondoverdenking. En er staat boven, de geest wil ook jouw moeder zijn. Dat is beeldspraak natuurlijk, zoals al ons spreken over God. God de Vader is geen man en de Heilige Geest is geen vrouw. En alleen daarom al niet letterlijk je moeder. Alles wat we over God zeggen, zeggen we nu eenmaal in beelden en termen uit ons leven hier. Dat is logisch. We hebben geen andere mogelijkheden als mensen op de aarde. Tegelijk werken die beelden en termen soms als een bril, met al dan niet gekleurde glazen, cilinder voor ver of dichtbij zien. Je ziet sommige dingen scherp, andere vallen weg. Neem een ander beeld of een andere term en alles verschuift. Je ziet andere dingen die je eerst misschien niet zo waren opgevallen en andersom. Daarom kan het geen kwaad als we eens even door de bril van de geest als moeder naar haar kijken. Het is misschien wat onwennig. Ook al weten we eigenlijk best dat het zo simpel niet ligt. Meestal denken we toch vanzelf over God als mannelijk. Je merkt het als iemand je eens rechtstreeks de vraag stelt: is God een man? Even nadenken misschien, maar dan is het antwoord van de meeste mensen toch wel nee. Is God een vrouw dan? Nee, ook niet. Toch is dat zo vanzelfsprekend niet. Zoals een moeder haar zoon troost, zo zal ik ook jullie troosten. Dat kunnen we lezen in Jesaja. Juist als het om troost gaat, wil God de Vader van Jezus al als een moeder voor ons zijn. Als een kind aan de borst van haar moeder kun je rust vinden bij God. En zeker als het over de Heilige Geest gaat, is er alle reden om eens naar haar te kijken als moeder. Geboren laten worden, baren, dat doen mannen niet. Het is wel het typische werk van de Heilige Geest, die Heer is. En dat betekent die zelf God is en die levend maakt. Laten we maar eens even kijken wat er gebeurt als we de Heilige Geest zien als iemand die ook jouw moeder wil zijn. Ze laat je geboren worden en ze voedt je op als een nieuw mens. Ze voedt je op als een moeder. Zoals je merkt, pas ik steeds de persoonlijke voornaamwoorden aan. De geest als moeder is zij, /haar. Binnen die beeldspraak is dat de enige manier, denk ik. Kijk naar de geest als moeder en je ziet een zij. Net als bij een menselijke moeder, begint ook bij de Heilige Geest alles met baren. Met geboren laten worden. De geest komt je leven binnen als iemand die je wil baren, ter wereld wil brengen, als een nieuw mens. Laten we hier eens even echt op gaan letten. De Heilige Geest komt en maakt van ons nieuwe mensen. Wat we dan gaan doen is vertellen over Jezus en over wat God in ons gedaan heeft en doet. Dat is kennelijk het eerste en het belangrijkste waar je aan merkt dat de Heilige Geest mensen nieuw maakt. Dat we gaan praten over Jezus. Niet maar dat alles in jouw leven verandert, dat je echt een goed mens wordt, maar vooral, zoals hier, dat je gaat spreken van Jezus. Je nieuwe leven draait toch niet alleen maar om jou? Het draait om Jezus, om God. Hier de Heilige Geest zo zien, komen betekent dus dat je haar, jou hoort aanspreken. Ik wil jouw moeder zijn. Ik wil ook jou als een nieuw mens ter wereld brengen. Als ik in jouw leven gekomen ben, zul je gaan spreken over God, over Jezus, over wat God in Jezus gedaan heeft en doet. Je hebt het niet meer vanzelf over allerlei mensenbusiness. Nee,
Je gaat spreken over wat God in jouw leven doet. Over wat Jezus voor je betekent. Wat God doet, stempelt je leven. Wat je van Jezus krijgt, is alles. Zo wil de Heilige Geest jouw moeder zijn. Wie je ook bent en wat je ook gedaan hebt of meegemaakt hebt. Als Gods Geest je ter wereld brengt, als nieuw mens, is het centrale waar alles om draait dat je gaat spreken van God, van Jezus. Zo komt de Heilige Geest onze werkelijkheid binnen en vraagt erom ook onze moeder te zijn. Laat mij jou ook opvoeden. Geef mij ook bij jou de ruimte om de boodschap van de schriften kracht te geven. Luister naar me als de stem van de Bijbel. Als de gids die je de weg wijst het leven door. Je hoort me van dichtbij. Als in deze of gene situatie je goede gedachten door de ziel gaan. Als je niet los kunt komen van een passage uit de Bijbel. Als je merkt hoe er ten goede aan je getrokken wordt. Je hoort me van dichtbij. Als tot je doordringt hoe God al van ouds met mensen bezig is. Hoe de boodschap van de Bijbel in elkaar zit. En hoe jou dat een eigen taak en plek geeft. Je hoort me van dichtbij. Als je de weg zoekt in jouw leven. En je daarbij echt wel weet wat goed is. Doe dat dan ook. Luister naar me. Ik open de Bijbel voor je. Ik wijs je de weg. Ik wijs je op Jezus, je grote voorbeeld.

Ja, en met deze mooie psalm nemen wij afscheid van u. Vanavond waren in de studio Jan en Leni van den Berg. En wij vonden het weer fijn dat we deze zondagavond bij u even thuis mochten komen. Via de lokale omroep van Elburg. U kunt straks nog luisteren naar Bertus van Heil met het programma Lied van de Heer. Wij wensen u God zegen.

Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlanders die vastzaten op het cruiseschip Hondius zijn geland op vliegveld Eindhoven. De Nederlanders gaan nu naar huis en moeten daar 6 weken in quarantaine. Aan boord waren ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. Op een andere repatriëringsvlucht vanuit Tenerife, waarmee 5 Franse passagiers naar huis werden gebracht, vertoonde 1 persoon symptomen van het Hantavirus. Alle 5 zitten nu in isolatie. In Letland is de minister van Defensie opgestapt nadat de afgelopen tijd meerdere drones op grondgebied van Letland zijn neergekomen. Het werd de minister al langere tijd verweten dat hij de verdediging van het land niet op orde had. Deze week kwamen 2 Oekraïense drones neer in Letland die uit koers waren geraakt. Vanmiddag eiste de premier van Letland het vertrek van de minister en zei dat er nu een professional op defensie moet komen. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan in de onderhandelingen met de VS. Volgens staatsmedia is het doel om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de 3e avond op rij is in Apeldoorn gedemonstreerd tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen de demonstraties uit op ongeregeldheden. Maar vanavond was er opnieuw toestemming van de gemeente voor een demonstratie, tot 8 uur. Omdat het onrustig werd, heeft de ME opnieuw ingegrepen. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. Gisteravond werden 26 mensen opgepakt. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog, maar in het zuiden kan wel wat regen vallen. Morgen in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

Een lied van de Heer. Een programma met liederen uit de bundel van Johan de Heer. Samengesteld en gepresenteerd door Bertus van Helm.

hartelijk welkom bij een lied van de Heer. Lied 963 en dat is eigenlijk een kinderlied. Je hoeft niet bang te zijn, al gaat de storm tekeer. Leg maar gewoon je hand in die van onze Heer. Je hoeft niet bang te zijn als oorlog komt of pijn. De Heer zal als een muur rondom je leven zijn. Je hoeft niet bang te zijn, al gaan de lichten uit. God is er en hij blijft als jij je ogen sluit. We gaan luisteren naar dit kinderlied, lied 963.

Lied 202 is een lied dat niet meer in de bundel staat, maar het is wel een bekend lied. O zee van Gods liefde, zo peilloos en wijd, verlossing zo grensloos voor mij bereid. Mijn zonden zijn vele en groot is mijn schuld, het is bitter berouw dat mijn hart vervult. En nu, halleluja, de rest van mijn tijd is gans aan de zaak van mijn koning gewijd. Aan hem uit wiens boezem ontsprong deze zee van grenzeloze liefde en vrede. We gaan luisteren naar lied 202.

Lied 346 is een bekende psalm. Heer, ai, maak mij uw wegen, door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen uw treden bent. Psalm 25, lied 346.

Het refrein van lied 838 raakt de kern van ons geloof. Eén in de naam van Jezus, één zin en één gemoed. Eén in het geloof der schriften, één in het verzoenend bloed. Eén Vader die ons lief heeft, één Zoon die stierf aan het kruis. Eén Geest die leidt door het leven en straks één Vaderhuis. We gaan luisteren naar lied 838.

Lied 73. Zie ons wachten aan de stromen. Straks komt de bootsman en varen we mee. Geen storm houdt ons tegen. Reeds zien we gouden straten en horen we ontelbare scharen mensen zingen. Dan zullen ook wij voor eeuwig voor Jezus staan. We gaan luisteren naar lied 73.

Lied 81. Rust en vrede vindt gij aan Jezus voet. Kom met al uw noden, dan wordt vrede aangeboden. Nooit heeft hij iemand weggezonden. Komt het mij? Waarom zou gij wachten? Spoedig is de tijd voorbij. We gaan luisteren naar lied 81.

U hebt geluisterd naar het programma Lied van de Heer, samengesteld en gepresenteerd door Bertus van Hel. Wij hopen dat u gesterkt en getroost bent door de teksten van de liederen, dat de liederen u tot zegen mogen zijn. Wilt u reageren op het programma, dan kan dit via de Loe Studio en via mijn mailadres j.hel6@cello.nl. J. Hendrik Eduard Lucas, het cijfer 6@cello.nl. Dit programma is ook overdag te beluisteren via www.numedia.nl. U gaat dan naar programma gemist en daar kunt u luisteren naar Lied van de Heer. Dan kunt u luisteren wanneer u wilt en tijd hebt.

Hartelijk welkom bij De Bijbel Door, een programma van Transworld Radio. De Bijbel Door is een radioserie die u in 5 jaar meeneemt door de hele Bijbel. Van Genesis 1 tot Openbaring 22.

Corrie ten Boom heeft eens gezegd: er is geen put zo diep, of Gods liefde gaat nog dieper. In Exodus 17 zien we vandaag het volk Israël op reis. Regelmatig worden ze door God op de proef gesteld om te zien of ze hem wel toegewijd zijn. En maar al te vaak zien we dat het volk God niet vertrouwt wanneer het moeilijk wordt. Mozes maakt dezelfde moeite mee. Maar als het moeilijk wordt, gaat hij naar de Heere. Hij weet bij wie er raad is, bij wie er verlossing is. En door alles heen vertrouwt hij op God. En God laat hem niet in de steek. Beproevingen, moeite, zorgen en verdriet, ze zijn er ook voor christenen. En daarom is deze hele woestijnreis voor gelovigen vandaag de dag nog zo waardevol. We kunnen veel van het volk Israël leren. De vorige keer hebben we het over een van de beproevingen van Israël gehad. Na een aantal weken rondtrekken door de woestijn hebben ze te weinig te eten. En de problemen van het moment nemen hen zo in beslag dat ze de wonderen van de Heere vergeten. En toch hebben ze al diverse keren meegemaakt dat de hand van de Heer nooit te kort is om te helpen. Zijn doel in dit alles is dat het volk leert op God te vertrouwen. Als hij zegt dat hij voor hen zal zorgen, dan kunnen ze ervan op aan dat hij dat ook doet. De Heere antwoordt ook op het gemopper van de Israëlieten. Hij zal manna geven en vlees. Geen flinke voorraad, maar voor elke dag genoeg. Ook daarin wil God laten zien dat hij te vertrouwen is. Mooi, hè? Alleen op de zesde dag was er voor iedereen een dubbele hoeveelheid, zodat men op de Sabbat vrij van werk was. De Sabbat was immers een geschenk van God en hij herinnert hen eraan om die Sabbat in ere te houden.

De Israëlieten hebben het land Egypte verlaten en zijn op weg door de woestijn. Ze zijn op weg naar de berg Sinaï. Onderweg heeft Israël 7 ervaringen gehad die afbeeldingen zijn van soortgelijke ervaringen in het leven van een christen vandaag. U weet het mogelijk nog wel, 1 Korinthe 10 vers 11. Dat is allemaal met hen gebeurd om een voorbeeld te stellen. En het is opgeschreven als waarschuwing voor ons die in het einde van de tijd leven. Een mens doet er goed aan om de lessen die Israël moest leren op weg naar het beloofde land te lezen, te overdenken en ernaar te handelen. Hun lessen zijn voor vandaag een voorbeeld om ervan te leren. Het gaat met Israël op en neer, net als bij ons. Exodus 17 vers 1 tot en met 3. Volgens de opdracht van de Heere verliet het volk Israël de woestijn Sin en trok langs diverse pleisterplaatsen naar Refidim, waar zij hun kamp opsloegen. Daar was echter geen water te vinden. Opnieuw mopperde het volk en eiste van Mozes: geef ons water, zodat we kunnen drinken. Waarom moppert u op mij? Vroeg Mozes. Wilt u soms de Heer op de proef stellen, om te zien hoe lang hij geduld met u heeft? De Israëlieten gaan opnieuw op weg. Zij verlaten de woestijn Sin en trekken van pleisterplaats naar pleisterplaats. Uiteindelijk komen ze terecht in Refidim, de laatste stopplaats voor de Sinaï. Dat het de laatste stopplaats voor de Sinaï is, blijkt uit Exodus 19 vers 2 en Numeri 33 vers 15. Dat Refidim vlak bij de berg Sinaï ligt, blijkt uit vers 6. Waar wordt verteld dat Mozes op de rots bij Horeb slaat. In Refidim aangekomen ontdekken de Israëlieten dat er geen drinkwater is. De les van de kwakkels en het manna is snel vergeten. Het volk begint te mopperen en laat na om de Heere te vertrouwen. Ze spreken Mozes aan en zeggen dat hij hun water moet geven. Het komt tot een fel conflict met Mozes, met als inzet zijn falend leiderschap. Het volk vraagt van hem een werkelijk leider te zijn en voor water te zorgen. Maar Mozes kan niet meer doen dan hen een spiegel voorhouden. Wilt u soms de Heer op de proef stellen om te zien hoe lang hij geduld met u heeft? In werkelijkheid is het gezag van de Heer in het geding. Wie Mozes verantwoordelijk stelt voor de uittocht, ontkent het werk van de Heere God. Het volk smacht naar water en gaat tekeer tegen Mozes. Hij wordt ervoor verantwoordelijk gehouden dat iedereen zal sterven van de dorst. De verwijten aan het adres van Mozes worden steeds heviger. Exodus 17 vers 4. Toen bad Mozes tot de Heere en smeekte hem: wat moet ik doen? Nog even en zij stenigen mij. Opmerkelijk dat Mozes in dergelijke omstandigheden altijd tot de Heere roept. Mozes is radeloos en vreest de dood door steniging. Exodus 17 vers 5 tot en met 7. De Heere antwoordde: roep de leiders van Israël bij u en breng het volk naar het Horebgebergte. Daar zal ik u ontmoeten. Sla daar met uw staf op een rots, dezelfde staf waarmee u op het water van de Nijl hebt geslagen. En er zal water tevoorschijn komen, zodat zij kunnen drinken. Mozes deed wat de Heer had gezegd, en het water golfde tevoorschijn. Mozes noemde die plaats Massa, verzoeking, en Meriba, ruzie. Omdat de Israëlieten tegen de Heer waren opgestaan en hem hadden uitgedaagd met de woorden: is de Heere bij ons of niet? De Heere antwoordt met een opdracht. Mozes moet, samen met enkele oudsten van het volk, voor het volk uitgaan. Hierbij moet hij zijn staf meenemen. Dezelfde staf waarmee hij op het water van de Nijl heeft geslagen. Exodus 7. Door de staf in de hand te nemen, wordt het volk erbij bepaald dat God opnieuw op wonderlijke wijze gaat handelen.
Zodra Mozes is aangekomen bij de rots van Horeb, zal de Heere zelf voor Mozes staan. Dit betekent dat Mozes daar gebruik mag maken van de kracht van de Heere. Zijn slaan op de rots zal tot effect hebben dat er water tevoorschijn komt. Mozes doet zoals de Heere heeft bevolen. En er komt water. Omdat dit door die bijzondere genade van de Heere gebeurt, vergelijkt de apostel Paulus de rots met de Heer Jezus Christus. 1 Korintiërs 10 vers 3 en 4. God zorgde ervoor dat ze allemaal geestelijk eten en drinken kregen. Voorbeelden van geestelijke waarheden. Dat drinken kregen zij uit de rots die met hen meeging. En die rots was Christus. Hij is bij uitstek het teken van Gods genade. Nadat water uit de rots tevoorschijn is gekomen, geeft Mozes namen aan de plaats. De eerste naam is Massa, dat het beste met verzoeking kan worden vertaald. De tweede naam is Meriba en betekent twist of ruzie. Met deze namen verwijst Mozes naar het feit dat de Israëlieten op deze plaats ruzie hebben gezocht en de Heere op de proef hebben gesteld met de woorden: is de Heere met ons of niet? Met deze gebeurtenis en de beschrijving ervan wordt indirect een door de Heere gewenste grondhouding beschreven. De Israëliet, een gelovige in het algemeen, dient ook in de moeilijkste omstandigheden te vertrouwen op de nabijheid en zorg van de Heere. Sla daar met uw staf op een rots, dezelfde staf waarmee u op het water van de Nijl hebt geslagen. De staf waarover gesproken wordt, is dezelfde die de Heer aan Mozes had gegeven toen hij naar Egypte terugging. De Heere gaf de staf als een teken en zegel van het gezag en de macht van Mozes. Luisteraar, het kan vragen oproepen als midden in een geschiedenis uit het Oude Testament de naam van Christus naar voren komt. Ik wijs u erop dat wij dat niet hebben bedacht, maar dat de Bijbel dat zelf aangeeft. Met betrekking tot het water uit de rots citeerde ik al uit 1 Korintiërs 10. Christus is ook het water des levens en de rots is een verwijzing naar hem. In een vorige uitzending hebben we gezien dat het brood dat de Israëlieten in de woestijn aten, het manna, ook verwijst naar de Heer Jezus Christus. Hij is het brood des levens. Bij het water uit de rots gaat het om Christus, die onze rots is. Daarom is de rots een prachtig portret van de Heer Jezus Christus. Psalm 61 vers 3 zegt: vanuit de verste uithoek van het land roep ik u. Ik kan niet meer. Wilt u mij naar een plaats brengen waar ik zelf niet kan komen? Een plaats waar ik veilig ben? Andere vertalingen hebben: leid mij op een rots die mij te hoog zou zijn. Deze rots is Christus. En Asaf, de dichter van Psalm 78, zegt in vers 35: dan dachten zij er pas weer aan dat God hun rots was en dat God de Allerhoogste hen bevrijdde. En Petrus zegt in 1 Petrus 2 vers 6 tot en met 8, in de boeken staat het zo: ik plaats een steen als hoeksteen in Sion, een kostbare steen die ik heb uitgekozen, en wie op hem vertrouwt, wordt niet teleurgesteld. Voor u die op hem vertrouwt, is hij kostbaar. Voor mensen die niets van hem willen weten, geldt wat in de boeken staat. De steen die door de bouwers was afgekeurd, is juist tot de hoeksteen geworden. Zo is Christus niet alleen de onmisbare hoeksteen geworden, hij is ook de steen waarover men struikelt en waaraan men zich stoot. Dat laatste geldt alleen voor de mensen die niet naar hem willen luisteren, die weigeren hem te gehoorzamen. Het ligt dus voor de hand dat zij zullen struikelen. Ten slotte zegt de apostel Paulus in 1 Korintiërs 3 vers 11, want een andere fundering dan Jezus Christus mag niemand leggen. De Heer Jezus is de fundering. Op hem rust het hele gebouw.
Hij is degene op wie een gelovige mag rusten. Hij is ook degene waarop de kerk is gebouwd. Hij is de rots met levend water. In Johannes 7 vers 38 zegt de heiland, als u dorst hebt, kom dan bij mij om te drinken. Er staat geschreven dat stromen van levend water uit uw binnenste zullen komen als u in mij gelooft. Luisteraar, het zijn geweldige en beeldende woorden over de Heer Jezus. Prachtig. Maar een mens moet wel tot hem komen om te drinken. Het is geen passief gebeuren wat een mens overkomt. Jezus zegt, als u dorst hebt, kom dan bij mij om te drinken. Zijn woorden lezen en horen is ook geen vrijblijvende zaak. De Heer Jezus is de rots waaruit de mens levend water mag drinken. Maar er is ook een andere kant. Aan een rots kan een mens zich ook stoten. We hebben het net uit de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs gelezen. Hij is ook de steen waarover men struikelt en waaraan men zich stoot. Dat laatste geldt alleen voor de mensen die niet naar hem willen luisteren, die weigeren hem te gehoorzamen. De Heer Jezus werd gekruisigd. Alleen het geloof dat hij in uw plaats stierf en uw zonde droeg op het kruis, zal u redden. De geslagen rots is een afbeelding van het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. Gaat u naar hem toe om te drinken? Of is hij voor u een steen des aanstoots? Het voorval van het water dat uit de rots komt, lezen we nog een keer in het Bijbelboek Numeri. In Exodus 17 zei God tegen Mozes dat hij op de rots moest slaan en stroomde het water eruit. In Numeri geeft God andere instructies. De Heere zegt tegen Mozes, haal de staf en roep daarna het volk bijeen. Terwijl de mensen toekijken, moet u tegen de rots daar spreken. En dan zal er genoeg water uitkomen. U zult hun water geven uit een rots. En er zal genoeg zijn voor alle mensen en hun vee. Numeri 20 vers 8. Mozes moest tegen de rots spreken, omdat de rots al geslagen was. Jezus Christus heeft geleden en is gekruisigd. Aan het kruis zei hij, het is volbracht, mijn taak is vervuld. Johannes 19 vers 30. Toen was het inderdaad eens en voor altijd volbracht. De Heer Jezus Christus hoeft niet nog eens te worden gekruisigd. Voor God is het genoeg wat de Heer Jezus voor ons mensen deed. De vraag is wel, bent u tevreden met het werk dat Christus voor u deed aan het kruis? Hij stierf om u te redden. Alles wat de Heere vraagt is, geloof in de Heer Jezus Christus en u zult gered worden. Stromen van levend water zullen uit uw binnenste komen. Stromen van zegen komen als plasregens neer. Efeziërs 1 vers 3 vertelt ons, aan God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, komt alle dank en eer toe. Hij heeft ons, nu wij één zijn met Jezus Christus, alle geestelijke zegen gegeven die er in de hemel is. De wereld is niet in staat om dit te bevatten, maar ondanks dat zijn er, ook vandaag, veel mensen die geestelijk dorst hebben. Veel mensen drogen geestelijk uit. Ze sterven bij gebrek aan levend water. De bron moet doorbreken. De waterput zit dicht met twijfels, zonden en onverschilligheid. Er ligt wel een mooi deksel op, maar dat is de buitenkant, maar van binnen is het droog en dor. Dat is zo bij mensen die de naam van de Heere wel in de mond nemen, maar hem in werkelijkheid niet kennen. Bent u al bij die geslagen rots geweest voor levend water? De Heer Jezus zegt, als u van dat water drinkt, zult u nooit meer dorst hebben. Exodus 17 vers 8. Toen verschenen de Amalekieten op het toneel en vochten bij Refidim tegen de Israëlieten. Na het wonder bij Massa en Meriba verschijnt plotseling Amalek ten tonele.
Amalek is een woestijnvolk dat afstamt van Jacobs tweelingbroer Esau, Genesis 36. Exodus 17 vers 9 en 10. Mozes zei tegen Jozua: roep de mannen te wapen en vecht tegen het leger van Amalek. Morgen zal ik op de heuveltop staan met de staf van God in mijn hand. Jozua verzamelde zijn mannen en trok ten strijde. Ondertussen beklommen Mozes, Aaron en Hur de heuvel. Jozua, die hier voor de eerste maal wordt genoemd, krijgt de opdracht om zijn mannen te verzamelen voor de strijd. Mozes zal de volgende dag op een heuvel gaan staan. Daarbij houdt hij zijn staf, het middel waardoor hij Gods wonderen mocht verrichten, in de hand. Jozua doet zoals Mozes hem heeft gezegd en kiest mannen uit voor de strijd. Jozua gaat de strijd aan nadat Aaron en Hur met Mozes de heuvel hebben beklommen. De Israëlieten verdedigden zich tegen de aanval van de Amalekieten. Exodus 17 vers 11 en 12. Telkens wanneer Mozes zijn hand omhoog deed, had Israël de overhand. Maar wanneer zijn hand niet meer omhoog was, was Amalek de winnende partij. Toen hij last kreeg van vermoeidheid, rolde zij een steen naar hem toe, waarop hij kon zitten. Aaron en Hur stonden naast hem en hielden zijn armen omhoog tot zonsondergang. Staande op de heuvel proclameert Mozes de macht van de Heere God. De strijd wordt feitelijk op de top van de heuvel gevoerd. Er wordt gestreden in gebed. De strijd wordt niet gewonnen door de vechtkunst van Jozua en zijn mannen. Zij waren geen ervaren soldaten en ook niet bedreven in het voeren van een oorlog. Deze strijd werd gewonnen omdat de Heere de overwinning gaf op het gebed. Als Mozes als bidder er niet was geweest, zou Israël de strijd hebben verloren. Ook vandaag zal een gelovige in eigen kracht geen stand houden in de geestelijke strijd, maar met hem zijn wij meer dan overwinnaars. Exodus 17, vers 13 en 14. Zo overwon Jozua de Amalekieten en hij vernietigde hen. En de Heere beval Mozes: leg deze gebeurtenissen vast, zodat ze niet worden vergeten. En prent Jozua in dat ik de herinnering aan Amalek voor altijd zal laten verdwijnen. Na de overwinning krijgt Mozes de opdracht om het verslag over de overwinning op Amalek te boek te stellen. Er valt slechts te gissen over de identiteit van het boek en over het materiaal waarop geschreven is. Het doel is duidelijk. Jozua moet weten dat de Heer God de Amalekieten heeft verslagen. Daarnaast moet Mozes Jozua inprenten dat de Heere de Amalekieten geheel van de aardbodem zal vernietigen. Dit betekent dat Jozua de Amalekieten bij de intocht niet mag ontzien. De belofte van de vernietiging van Amalek gaat de Heere ten uitvoer brengen in de loop van de geschiedenis. Aanvankelijk vormt Amalek nog een ernstige dreiging voor Israël. Nummer 14. In de tijd van de Richters brengt Gideon hen een nederlaag toe. Ook binden de Simeonieten, 1 Kronieken 4, en Saul, 1 Samuel 15, de strijd met hen aan. David heeft hen geheel onderworpen, 2 Samuel 8. Na deze periode is er in de Bijbel geen vermelding meer van de Amalekieten. Exodus 17, vers 15 en 16. Toen

dienst gesproken. Volgens vers 14 en 16 is het altaar vooral een herdenkingsteken. Een banier is een veldteken. De Israëlieten voerden het mee in de woestijn, nummer 1 en 2. Hij riep uit, de hand van de Heere beschermt ons vanuit de hemel en hij voert onze strijd tegen Amalek van generatie op generatie. Vervolgens verklaart Mozes dat Israël zijn hand dient te leggen op de troon van God. Israël krijgt de verzekering dat de Heere niet zal rusten totdat Amalek geheel vernietigd zal zijn. Hiermee is Amalek geworden tot een symbool van alle vijanden van het werk van de Heere. Wanneer deze vijand niet meer zal bestaan, zal er vrede zijn op de wereld. De tekst is geen legitimatie tot ongebreidelde acties tegen vijanden van Israël en het christelijk geloof. We moeten de tekst plaatsen tegen de achtergrond van het heiligste moment in de geschiedenis van Israël, de sluiting van het verbond. Wie op dat moment tegen Israël strijdt, is een vijand van de Heere. Gelovigen dienen deze teksten op genuanceerde wijze toe te passen. Ze dienen zich te verzetten tegen alles wat ingaat tegen de Heere en zijn vrede. Toetssteen is hierbij de liefde van de Heere God voor een verloren wereld. Voor zover het in ons vermogen ligt, dient deze bewaakt te worden. Het is ook de Heere die strijd voert tegen Amalek. Het oordeel en de wraak is aan hem. Zo overwon Jozua de Amalekieten en hij vernietigde hen. En de Heere beval Mozes, leg deze gebeurtenissen vast, zodat ze niet worden vergeten, en prent Jozua in dat ik de herinnering aan Amalek voor altijd zal laten verdwijnen. Aan het eind van deze uitzending nog een paar dingen over Jozua. Hij is degene die Mozes straks zal opvolgen. Door de verschillende gebeurtenissen heen kunnen we zien dat Jozua al op zijn nieuwe positie wordt voorbereid. Jozua is een gewoon mens van vlees en bloed. Maar de Heere bereidt hem voor op de taak die voor hem ligt. Mozes krijgt de opdracht en prent Jozua in dat ik de herinnering aan Amalek voor altijd zal laten verdwijnen. De Heere rekent af met de zonde en het kwaad in de wereld. Hij maakt alles nieuw. Over dat nieuwe schrijft de apostel Paulus aan de gelovigen in Korinthe. 1 Korintiërs 15 vers 50 tot en met 52. Laat ik heel duidelijk zijn, broeders en zusters. Lichamen van vlees en bloed kunnen geen deel hebben aan het koninkrijk van God. Onze vergankelijke lichamen kunnen niet altijd blijven leven. Wat ik u nu verder vertel, heeft God tot nog toe verborgen gehouden. Wij, als gelovigen, zullen niet allemaal sterven, maar wel allemaal in een oogwenk een nieuw lichaam krijgen op het moment dat de laatste bazuin klinkt. Ja, er zal het machtige geluid van een bazuin te horen zijn. Dan zullen de doden levend worden gemaakt met een onvergankelijk lichaam en ook wij zullen een nieuw lichaam krijgen. Met onze oude natuur kunnen wij niet naar de hemel. De oude natuur hoort bij het leven op aarde. De strijd tussen de oude en de nieuwe natuur is nog steeds actueel. Hij is begraven en dood, maar toch steekt hij steeds weer de kop op. Dank de Heere God dat hij heeft beloofd zijn kinderen een nieuw lichaam te geven. Dan is het oude voorbij gegaan en is alles nieuw geworden. Wie bij Christus behoren, zullen op een dag veranderd worden en geschikt gemaakt voor de hemel. In de volgende uitzending gaan we verder met Exodus 18 en ontmoeten we de schoonvader van Mozes.

U heeft geluisterd naar De Bijbel Door. In het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342-478432. 0342-478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl. En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Woerdekom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdsein van 11 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak, zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD gemonitord. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe voorstel van Iran voor beëindiging van de oorlog totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia draaide het voorstel erom om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon, en het opheffen van de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de derde dag op rij heeft de ME in Apeldoorn ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen demonstraties uit op ongeregeldheden, maar vanavond was er opnieuw toestemming voor een demonstratie van 7 tot 8 uur. Gisteravond waren er 26 aanhoudingen. Of er vandaag mensen zijn opgepakt is niet duidelijk. De laatste minuten van het Eredivisie-duel tussen NAC Breda en SC Heerenveen moeten maandagmiddag alsnog gespeeld worden. De wedstrijd werd vandaag gestaakt omdat er meerdere keren vuurwerk op het veld werd gegooid. NAC meldt dat de wedstrijd om veiligheidsredenen niet in Breda kan worden afgemaakt. Voor de 8 minuten die nog resten moet de club naar Heerenveen afreizen. Vanmiddag werd al duidelijk dat NAC Breda gedegradeerd is uit de Eredivisie. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Morgen is er in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe voorstel van Iran voor beëindiging van de oorlog totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia draaide het voorstel erom eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon, en het opheffen van de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de derde dag op rij heeft de ME in Apeldoorn ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen demonstraties uit op ongeregeldheden, maar vanavond was er opnieuw toestemming voor een demonstratie van 7 tot 8 uur. Gisteravond waren er 26 aanhoudingen. Of er vandaag mensen zijn opgepakt is niet duidelijk. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij. Dat is nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voetbal dan. FC Barcelona heeft voor de 29ste keer de Spaanse landstitel veroverd. Met weinig moeite won de ploeg van Frenkie de Jong met 2-0 van rivaal Real Madrid. Met nog 3 duels voor de boeg geeft Barcelona 14 punten meer dan de aartsrivaal uit Madrid. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag is er in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van de Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de onderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. En ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD in de gaten gehouden. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. De minister van Defensie van Letland stapt op. Hij kreeg al langer commentaar omdat meerdere drones op grondgebied van Letland terechtkwamen. Dat gebeurde vorige week ook. De premier vroeg vanmiddag om zijn aftreden omdat hij de verdediging van het land niet op orde had. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan afgelopen dag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de onderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De Iraanse winnares van de Nobelprijs voor de Vrede, Narges Mohammadi, is overgebracht naar een ziekenhuis in de Iraanse hoofdstad Teheran. Ook is haar gevangenisstraf voorlopig opgeschort na betaling van een hoge borgsom, meldt haar familie. De mensenrechtenactivist heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen. Ze wordt nu in Teheran behandeld door haar eigen medische team. Mohammadi zat vast omdat ze kritiek uitte op het Iraanse regime. In 2023 kreeg ze de Nobelprijs voor de Vrede voor haar campagne voor vrouwenrechten en de afschaffing van de doodstraf. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen aan windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. En ook worden de projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voetbal dan. FC Barcelona heeft voor de 29e keer de Spaanse landstitel veroverd. Met weinig moeite won de ploeg van Frenkie de Jong met 2-0 van de rivaal Real Madrid. Met nog 3 duels voor de boeg heeft Barcelona 14 punten meer dan de aartsrivaal uit Madrid. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan afgelopen dag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.